0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Gil. Omroep Avro Tros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Gil speelde vanaf 2016 in de Avro Tros-serie Flikker Rotterdam. 2 weken geleden was de laatste draaidag van het 9e en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Swap noemt Gil een markante, eigenwijze en eigenzinnige acteur die van niets iets kon maken. Gil overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. Er zijn vorig jaar wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. De grens tussen Gibraltar en Spanje is sinds middernacht na meer dan een eeuw open. Gibraltar is een Britse overzees gebiedsdeel dat vastzit aan Spanje. Na de Brexit werd het een officiële douanegrens, maar vorig jaar werd afgesproken dat Gibraltar bij de Schengenzone komt. Dagelijks steken zo'n 15.000 forensen de grenzen over. Vaak moesten ze lang wachten. Een door staalslakken vervuild terrein in Velzen-Noord wordt gesaneerd. Een plan van Tata Steel is door de omgevingsdienst goedgekeurd. Op het terrein in Velzen-Noord lagen jarenlang staalslakken opgeslagen, een restproduct van de staalproductie. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem terechtgekomen. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm bij 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avrotros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde sinds 2016 in de Avrotros-serie Flikker Rotterdam. 2 weken geleden was de laatste draaidag van het 9e en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Swaap zegt dat de cast en crew van Flikker Rotterdam enorm geschrokken is. Hij noemt Geel een markante, eigenwijze en eigenzinnige acteur die van niets iets kon maken. Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. De Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn meerdere mensen opgepakt, maar de politie zegt niet om hoeveel aanhoudingen het gaat. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de Wallen en kwamen in actie. Volgens het Parool werd er ook iemand aangehouden in een sportschool. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. In de Verenigde Staten is op dit moment een uitbraak van een darmparasiet die ernstige diarree kan veroorzaken. Meer dan 7000 mensen in 30 staten zijn al ziek geworden. Mensen kunnen de parasiet binnenkrijgen via vervuild water of besmet voedsel. Vooral in de staat Michigan zijn veel gevallen gemeld. Daar is besmette sla mogelijk de oorzaak. Gezondheidsorganisaties adviseren Amerikanen om hun groente en fruit eerst goed te wassen. Het weer is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De douane gaat extra maatregelen nemen tegen de smokkel van sigaretten. Dit jaar zijn al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Door de hoge accijns in Nederland is de smokkel van tabak volgens de douane een belangrijk verdienmodel voor criminelen geworden. Daarom komen er meer controles, vooral in de Rotterdamse haven. Ook begint de douane op Schiphol een proef met speciale scanners die koffers met sigaretten kunnen herkennen. Door de smokkel van sigaretten loopt de overheid veel belastinggeld mis. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. De Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn meerdere mensen opgepakt, maar de politie zegt niet om hoeveel aanhoudingen het gaat. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de Wallen en kwamen in actie. Volgens het Parool werd er ook iemand aangehouden in een sportschool. Na meer dan een eeuw is er een eind gekomen aan de grenscontroles tussen Gibraltar en Spanje. Sinds middernacht worden bezoekers op de grens niet meer gecontroleerd. Gibraltar is een Brits overzees gebiedsdeel dat vastzit aan Spanje. Sinds de Brexit in 2016 was er discussie over de grens. Vorig jaar spraken de EU, Spanje en het VK af dat Gibraltar bij de Schengenzone komt en mensen dus vrij kunnen reizen. Door de verandering komt er een einde aan de vaak lange wachttijd voor de 15.000 forensen die dagelijks de grens overgaan. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt 24 tot 30 graden en er waait een matige tot krachtige noordoostenwind. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: drink and watch the fight. Turn off the TV, look at them.
1: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avrotros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde sinds 2016 in de Avrotros-serie Flikker Rotterdam. 2 weken geleden was de laatste draaidag van het 9e en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Swaap zegt dat de cast en crew van Flikker Rotterdam enorm geschrokken is. Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. In de eerste helft van dit jaar heeft de douane ruim 100 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Daarover is in Nederland dus geen belasting betaald. Door de hoge Nederlandse accijns is tabak een belangrijk verdienmodel voor criminelen geworden, zegt de douane. Daarom gaat de dienst actiever controleren op tabaksfraude, vooral in de Rotterdamse haven en op Schiphol. Vannacht waren er opnieuw over en weer aanvallen tussen de VS en Iran. In Koeweit en Bahrein zijn Amerikaanse wapenopslagplaatsen geraakt. De VS zegt dat het tientallen militaire doelen in Iran heeft aangevallen vlakbij de straat van Hormuz. President Trump dreigt met aanvallen op elektriciteitscentrales en bruggen als Iran niet aan de onderhandelingstafel komt. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. En Spanje heeft zich gisteravond overtuigend geplaatst voor de finale van het WK voetbal. De Spanjaarden waren in de halve finale te sterk voor Frankrijk. Het werd 2-0. Vanavond is de tweede halve finale tussen Argentinië en Engeland. De winnaar daarvan neemt het zondag in de finale dus op tegen Spanje. Het weer. Vandaag is het zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. Er waait een matige tot krachtige noordoostenwind. Later op de dag in het oosten kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De douane gaat extra maatregelen nemen tegen de smokkel van sigaretten. Dit jaar zijn al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Door de hoge accijns in Nederland is de smokkel van tabak een belangrijk verdienmodel voor criminelen geworden. Vannacht waren er opnieuw over en weer aanvallen tussen de VS en Iran. In Koeweit en Bahrein zijn Amerikaanse wapenopslagplaatsen geraakt. De VS zegt dat het tientallen militaire doelen in Iran heeft aangevallen. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Hij overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Omroep Avro Tros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde sinds 2016 in de Avro Tros-serie Flikker Rotterdam. Het weer opnieuw zonnig en warm, tot 24 tot 30 graden.
0: Dit is

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van rollen in Baantje en Flikker Rotterdam. Hij brak in 2004 door met zijn hoofdrol in de film Simon, waar hij een gouden kalf voor won.
2: Nou, het is dat ik zo keihard ben, anders zou ik zo kunnen huilen.
1: Daarnaast was Kees Geel een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Bij Ter Apel opent vandaag een nieuwe dagopvang voor asielzoekers. Mensen hoeven dan niet meer buiten op het gras te wachten. De opvang komt in een leegstaand kantoorpand vlakbij het aanmeldcentrum. Er is water, stroom en wifi en er kunnen 80 tot 120 mensen terecht. Minister Van der Brink wil zoiets doen tegen de onrust rond het centrum. Ook is de omgeving van het aanmeldcentrum veiligheidsrisicogebied. De politie mag mensen dus preventief fouilleren. De Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn meerdere mensen opgepakt, maar de politie zegt niet om hoeveel aanhoudingen het gaat. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de Wallen en kwamen in actie. Volgens het parool werd er ook iemand aangehouden in een sportschool. Spanje heeft de finale van het WK voetbal bereikt. De Spanjaarden wonnen gisteren met 2-0 van Frankrijk door een rake strafschop van Oyarzabal en een treffer van Pedro Porro.
3: Dit is een kans voor Pedro Porro. Is het 2-0? Dit is 2-0. Pedro Porro, de rechtsback, kust het logo van Spanje en viert het met de bank die leegstroomt. 0-2 na nog geen uur spelen.
1: Vanavond spelen Engeland en Argentinië tegen elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer. Vandaag is het zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. Er waait een matige tot krachtige noordoostenwind. Later op de dag in het oosten kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dodental na de brand in een café in Bangkok is opgelopen naar 32. Nog eens twee mensen zijn aan hun verwondingen overleden. Bij de brand zondagavond laat konden veel mensen niet wegkomen. Tientallen mensen raakten gewond. Bij Ter Apel opent vandaag een nieuwe dagopvang voor asielzoekers. Mensen hoeven dan niet meer buiten op het gras te wachten. Minister Van der Brink wil zoiets doen tegen de onrust rond het centrum. Acteur Kees Geel is gisteren plotseling overleden. Hij kreeg een hartaanval. Geel speelde onder meer in Flikker Rotterdam en won een Gouden Kalf voor zijn rol in de film Simon. Hij was 61 jaar. Het weer, veel zon en 24 tot 30 graden. Vanaf morgen stijgt de kans op een bui.
0: Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Chipmachinemaker ASML doet het beter dan verwacht. De winst over het afgelopen kwartaal viel met 9,3 miljard euro een stuk hoger uit. Vooral vanwege de snelle AI-ontwikkelingen. Het bedrijf heeft nu ook de verwachting voor de rest van het jaar opgeschroefd. ASML denkt dat de omzet niet tot 40, maar tot 45 miljard kan oplopen. De douane gaat extra maatregelen nemen tegen de smokkel van sigaretten. Dit jaar zijn al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Door de hoge accijns in Nederland is de smokkel van tabak aantrekkelijk voor criminelen. Dat leidt tot allerlei problemen, zegt de douane.
2: Nou, het begint dat voor onze schatkist wel wat geld mislopen. Maar het tweede is toch ook het verdienmodel van de georganiseerde criminaliteit. Hiermee zorg je dat de grote drugsbazen nog een centje extra verdienen.
1: Daarom komen er meer controles, vooral in de Rotterdamse haven. Mensen schatten de inflatie hoger in dan die daadwerkelijk is. De inflatie ligt de afgelopen 2,5 jaar rond de 3%, maar voelt voor mensen als 8%, meldt het CBS. Dat verschil tussen de gevoelsinflatie en de werkelijke inflatie is gegroeid, onder meer door de spanningen in het Midden-Oosten. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor bijna 44 miljoen euro. Daarmee is het de duurste dino ooit. De T-Rex, genaamd Gus, is volgens het veilinghuis de grootste en meest complexe T-Rex ooit gevonden.
3: Gus is one of the biggest and most complete T-Rex ever found. It was first discovered about 5 years ago on a privately owned parcel of ranch land.
1: Het dinoskelet is 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Het weer, vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten is later kans op een enkele onweersbui. Morgen iets minder warm en vanaf vrijdag stijgt overal de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. ASML doet het beter dan verwacht. De winst over het afgelopen kwartaal viel een stuk hoger uit. Vooral vanwege de snelle AI-ontwikkelingen. De chipmachinemaker heeft de verwachting voor de rest van het jaar opgeschroefd. Na de cafébrand in Bangkok zijn nog eens twee mensen aan hun verwondingen overleden. Het dodental staat nu op 32. Bij de brand zondagavond laat konden veel mensen niet wegkomen. Tientallen mensen raakten gewond. Bij Ter Apel opent vandaag een nieuwe dagopvang voor asielzoekers. Mensen hoeven dan niet meer buiten op het gras te wachten. Minister Van der Brink wil zoiets doen tegen de onrust rond het centrum. Het weer, veel zon en 24 tot 30 graden. Vanaf morgen stijgt de kans op een bui.
0: Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 9 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Chipmachinemaker ASML heeft de verwachtingen voor dit jaar naar boven bijgesteld. Afgelopen kwartaal maakte het bedrijf een omzet van 9,3 miljard euro. Dat was meer dan verwacht. ASML profiteert van de snelle ontwikkelingen van AI-toepassingen. Voor de vele datacenters die erbij komen is de apparatuur van ASML cruciaal. Ondertussen werkt de VS aan een wet die de verkoop van chipmachines aan China moet verbieden. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avrotros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde in de Avrotros-serie Flikker Rotterdam. Regisseur Martin Schwab zegt dat de cast en crew enorm geschrokken is en noemt Geel een talentvolle acteur.
2: Markant, eigenwijs, een kon van niets iets maken. Iemand die zo duidelijk wist wat hij met dat uchtje of dat hè of dat ja of dat nee met kleine dingen wilde en kon doen.
1: Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. Het zomerabonnement van NS, waarmee mensen een paar maanden goedkoper met de trein kunnen, is door ruim 250.000 mensen aangeschaft. Het speciale dalvrij abonnement is bedoeld om de trein aantrekkelijker te maken nu de brandstofprijzen zo hoog zijn. Staatssecretaris Bertram is positief over het aantal verkochte kortingskaarten. 80.000 van de mensen die ze kochten hadden niet eerder een treinabonnement. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. Het werd 2-0 door een rake strafschop van Oyarzabal en een treffer van Pedro Porro. Dat werd groots gevierd door de Spaanse commentatoren.
3: Pedro Porro, Dani Olmo, Pedro Porro, Pedro Porro, Pedro Porro.
1: Vanavond spelen Engeland en Argentinië tegen elkaar in de andere halve finale. Het weer vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten later kans op een enkele onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar iets langzamer. Zoals op de N201 Hilversum uit Hoorn. Tussen Nederhorst en Berg en Loenersloot. 3 kilometer, 10 minuten. En de N230 Maarsen-Utrecht vielen vanaf Maarseveen. 3 kilometer en een kwartier voordat je de A27 op kunt. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Duif zaagt de week door.

0: ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iraanse staatsmedia melden dat bij Amerikaanse aanvallen de afgelopen dagen burgerdoden zijn gevallen. Een Iraanse regeringswoordvoerder heeft het over 30 mensen. De VS zegt dat er militaire doelen zijn aangevallen. En ook vannacht waren er luchtaanvallen over en weer. Iran zegt dat het Amerikaanse opslagplaatsen heeft geraakt in Kuwait en Bahrein. President Trump dreigt dat hij volgende week elektriciteitscentrales en bruggen in Iran gaat aanvallen als Teheran niet aan de onderhandelingstafel komt. Bij een Nederlands-Duitse politieactie tegen drugslabs zijn meerdere mensen opgepakt. De politie doorzocht vanochtend 10 panden in Duitsland en 3 in Nederland. De verdachten zouden grondstoffen hebben gekocht voor de productie van amfetamine. Ook zouden ze verschillende labs hebben gerund. De politie doorzocht woningen en magazijnen. Daarbij zijn ook spullen in beslag genomen. Mensen schatten de inflatie hoger dan die daadwerkelijk is. De inflatie ligt de afgelopen 2,5 jaar rond de 3%, maar voelt voor mensen als 8%, meldt het CBS. Consumenten schatten de inflatie altijd te hoog in. Maar sinds de energiecrisis in 2022 is het verschil tussen de gevoelsinflatie en de echte inflatie groter geworden. Dat komt vermoedelijk door de spanningen in het Midden-Oosten en de oplopende brandstofprijzen. Het zomerabonnement van NS, waarmee mensen een paar maanden goedkoper met de trein kunnen, is door ruim 250.000 mensen gekocht. Het speciale dalvrij abonnement is bedoeld om de trein aantrekkelijker te maken, nu de brandstofprijzen zo hoog zijn. Staatssecretaris Bertram is positief over het aantal verkochte kortingskaarten. 80.000 van de mensen die ze kochten hadden niet eerder een treinabonnement. Het weer vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten later kans op een enkele onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Duif zaagt de week door.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de haven van Antwerpen zijn medewerkers ziek geworden door een giftig lek op een vrachtschip. 28 mensen werden gisteren onwel en één persoon ligt op de intensive care. Het lek ontstond in een container met waterstoffluoride. Dat is een stof die bijtend is voor onder meer je ogen en slijmvliezen. En als je het aanraakt, ontstaat na een tijdje pas schade aan je huid. De burgemeester van Antwerpen vermoedt dat de stof vrij kon komen bij het laden van het schip. Maar de exacte oorzaak wordt nog onderzocht. Oekraïne heeft afgelopen nacht een grote drone-aanval uitgevoerd op de Zwarte Zee. Daarbij zijn volgens het land 20 Russische schepen geraakt, waaronder 17 olietankers. Oekraïne valt de laatste tijd vaker Russische schepen aan, ook op de zee van Azov. Het land zou op die manier de Krim willen isoleren, die in handen is van Rusland. Vandaag is Europese Commissievoorzitter von der Leyen in Kiev. Het is haar 11e bezoek aan Oekraïne in oorlogstijd. Bij een grote politieactie op de Wallen in Amsterdam zijn gisteren 4 mensen opgepakt. Het was een actie tegen mensenhandel. Tegelijkertijd zijn er 3 mensen gearresteerd in Roemenië. Bij de actie in Amsterdam liepen agenten gisteravond over de Wallen met afgeschermde gezichten en speurhonden. De bibliotheek in het centrum van Utrecht zet bij warm weer de roltrappen uit. Omdat het stroomnet overbelast is, mag de bieb maar een beperkte hoeveelheid stroom per dag verbruiken. En op een warme dag moeten de airco's harder werken en andere apparaten moeten dan uit. Bij 27 graden gaat de roltrap naar beneden uit en bij 30 graden ook de roltrap naar boven. De bibliotheek zou liever zien dat ze een uitzonderingspositie krijgen, net als scholen en ziekenhuizen. Want veel mensen komen bij warm weer naar de bieb om daar verkoeling te zoeken. Het weer, het is overal zonnig en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt vanmiddag 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Duif zaagt de week door.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

Download de ZFM-app. En blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit Zandvoort. He's what you got.

0: hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Antwerpen zijn havenmedewerkers ziek geworden na een lek in een container in de haven. Daar zat waterstoffluoride in dat erge schade aan de huid en slijmvliezen kan veroorzaken. Eén persoon ligt op de intensive care en 28 mensen moesten worden nagekeken door de hulpdiensten. De grote brand in een kringloopwinkel in Veldhoven maandagnacht is vermoedelijk aangestoken. Dat meldt de politie aan Omroep Brabant. Meerdere panden raakten beschadigd. Het gebouw waarin de brand begon is nog altijd instabiel. Daarom mag er nog steeds niemand naar binnen. Het pand was al een tijd niet meer in gebruik vanwege werkzaamheden. Bij Amerikaanse luchtaanvallen op Iran zijn volgens staatsmedia in dat land burgerdoden gevallen. Het zou gaan om zeker 30 doden en 260 gewonden. De VS zegt dat het alleen militaire doelen aanvalt. De afgelopen dagen, ook vannacht nog, zijn er veel aanvallen over en weer. Iran richt zich op Amerikaanse doelen in de regio. Chipmachinemaker ASML doet het een stuk beter dan verwacht. De winst over het afgelopen kwartaal viel een stuk hoger uit vanwege de snelle AI-ontwikkelingen. Het bedrijf heeft nu ook de verwachtingen voor de rest van het jaar opgeschroefd. ASML denkt dat de omzet tot 45 miljard kan oplopen. En mensen schatten de inflatie hoger dan die daadwerkelijk is. De inflatie ligt de afgelopen 2,5 jaar rond de 3%, maar voelt voor mensen als 8%, meldt het CBS. Consumenten schatten de inflatie altijd te hoog in. Maar sinds de energiecrisis in 2022 is het verschil tussen de gevoelsinflatie en de echte inflatie groter geworden. Het komt vermoedelijk door de spanningen in het Midden-Oosten en de oplopende brandstofprijzen. Het weer, het is overal zonnig en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt later vanmiddag 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM luncht.
3: Goedemiddag luisteraars. Dit is het woensdag lunchroom programma op ZFM. De lokale omroep van Zandvoort. Een vast programma op woensdag met veel informatie over Zandvoort en de directe omgeving. Afgewisseld met lekkere muziek. ZFM is te beluisteren op frequentie 106.9 of Ziggo kanaal 40. Of een kijkje nemen in onze studio www.zfm-live.nl. Mijn naam is Hans Wassenaar. Veel luisterplezier.

Goedemiddag luisteraars. Het is warm, er is zon en we gaan allemaal naar het strand. Dus dat houdt in file richting Zandvoort. Dus deze maal weer mijn uitzending thuisgemaakt. Maar ik wens u toch heel veel plezier. En we gaan door met Eurythmics. Sweet Dreams.

In de weken voorafgaand aan het Formule 1 weekend werd het dorp afgelopen jaren telkens stap voor stap in racesferen gebracht met het Zandvoort Race Festival. Nu de Dutch Grand Prix voorlopig voor de laatste keer wordt verreden, zijn alle betrokkenen vastbesloten er een feest om nooit te vergeten van te maken. Begin augustus kun je er al niet meer omheen. Overal in het dorp verschijnen vlaggen en banners en op de Badhuisplein staat er een kermis en kan je weer genieten van het schitterend uitzicht vanuit het enorme reuzenrad. Ook staat er een kinderkartbaan en even verderop op het Venemaplein aan de boulevard staat bovendien een volwaardige kartbaan voor de iets oudere en volwassenen. Ricky Martin, La Vie, La Vida Loca.

Dit jaar viert Zandvoort zijn 200-jarig bestaan als badplaats. Over de transformatie van de armoedige vissersdorp naar populaire badplaats werd in opdracht van de gemeente Zandvoort onder leiding van historicus Koen Marijt het rijk geïllustreerde boek En Zandvoorts Heilige Strand is voor mijn tocht het doel samengesteld. Het boek is exclusief verkrijgbaar in een museumwinkel van het Zandvoort Museum voor slechts €14,95. En wat gaan we nu doen? We gaan een lekker bakje koffie drinken. En dat doen we samen met Rita Corita.

in 1. Gustaaf Stefanus Meeuwis, geboren in 1972, is een Nederlandse zanger. Guus Meeuwis werd geboren in het plaatselijke klooster van Mariahout, een dorpje in de huidige gemeente Laarbeek, waar zijn ouders tijdelijk woonden. Hij groeide op in het naastgelegen dorp Lieshout. Na een romantisch weekend in Brugge met zijn vriendin Valerie schreef hij het nummer Het is een nacht, tevens zijn grootste hit. Met Vagant bracht Meeuwis de albums Verbazing in 1996, Schilderij in 1997 en Eén voor Alle in 2001 uit. De single Het is een nacht en Per Spoor behaalde de respectievelijke 1995 en 1996 de nummer 1 positie in de Nederlandse top 40 en de mega top 50. Ik heb voor 3 andere liedjes gekozen. Verliefd zijn, Geef mij je angst, een cover van volkszanger André Hazes en natuurlijk Brabant. Veel plezier.

0: Tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! Dit was Los del Rio met de Macarena. Sociaal wijkteam Zandvoort. Vlemingstraat 55. Telefoonnummer 571-9393. Het Sociaal Wijkteam ondersteunt u bij vragen op het gebied van welzijn, zorg, wonen, geld en werk. Samen met u kijken we wat er nodig is, wat bij u past en wie u daarbij kan helpen. Ook wanneer u zich zorgen maakt over een ander, kunt u contact opnemen. Het Sociaal Raadlid is gespecialiseerd in regelgeving en formulieren en kan u onafhankelijk advies geven. U wordt geholpen bij het invullen van ingewikkelde formulieren, het opstellen van bezwaarschriften en bij contact met instanties wanneer u zichzelf niet uitkomt. Het Sociaal Raadlid heeft een eigen inloopspreekuur op donderdag van 9 tot 12 uur in Pluspunt. En formulierwerkplaats is maandag van 10 tot 12 in de bibliotheek en woensdag van 9:30 tot 12 uur in Pluspunt. Voor vragen en ondersteuning bij geldzaken woensdag van 9 tot 12 uur bij Pluspunt. Whitney Houston, I will always love you.

De Kelly Family is een oorsprong Amerikaanse Ierse popgroep bestaande uit het gezin Kelly. De groep is bekend onder andere van de nummers David Song en I Can Help Myself en Feel in Love with an Alien. In totaal heeft de familie wereldwijd meer dan 20 miljoen albums verkocht en 48 gouden of platina albums op haar naam staan. Hier is de Kelly Family met I Can't Help.

0: einde van het eerste uur lunchroom op deze woensdag. Graag zie ik u terug na het nieuws en de boodschappen. Tot zo.
1: Tot straks, na de commercials.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die eerder dit jaar een jongetje van 4 doodreed in Maastricht, reed veel te hard en had gedronken. Dat maakte het Openbaar Ministerie vanochtend bekend. De man van 30 schepte een vrouw die met haar kind in een kinderwagen overstak. Moeder en kind raakten zwaar gewond en het jongetje overleed later in het ziekenhuis. De man reed minimaal 100 km per uur door de bebouwde kom. En ook had hij dus gedronken.

0: blijft vastzitten tot de inhoudelijke behandeling van zijn rechtszaak. En die is waarschijnlijk in het najaar. Een groep internationale oplichters die honderden miljoenen euro's verdienden met beleggingsfraude is door de politie opgerold. De organisatie had 700 medewerkers in zo'n 20 landen. Ze deden zich voor als financieel adviseurs. De hoofdverdachte is een Israëlisch-Poolse man van 46. De man staat bekend als hacker van verschillende buitenlandse overheidsorganisaties. In Nederland denkt de politie dat 550 aangiftes over deze organisatie gaan. Ze verloren gezamenlijk zo'n 25 miljoen euro. Wereldwijd zijn er tienduizenden slachtoffers. In Antwerpen zijn havenmedewerkers ziek geworden na een lek in een container in de haven. Daar zat waterstoffluoride in, dat erge schade aan de huid en slijmvliezen kan veroorzaken. Eén persoon ligt op de intensive care en 28 mensen moesten worden nagekeken door de hulpdiensten. De bibliotheek in het centrum van Utrecht zet bij warm weer de roltrappen uit. Omdat het stroomnet overbelast is, mag de bieb maar een beperkte hoeveelheid stroom per dag verbruiken. Op een warme dag moeten de airco's harder werken en andere apparaten moeten dan uit. Bij 27 graden gaat de roltrap naar beneden uit en bij 30 graden ook de roltrap naar boven. Het weer volop zon en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt vanmiddag 24 tot 30 graden. Morgen iets minder warm en in het noorden wat meer bewolking. En vanaf vrijdag stijgt de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM luncht.
4: Meer luisterplezier met muziek en informatie.
5: Weet wat hier leeft.
1: Dit is ZFM.
4: Zandvoort. ZFM.
6: These mist-covered

Welkom terug voor de tweede uur lunchroom. Ik ben begonnen met The Dire Straits, Brother in Arms. Gevolgd door Bruce Springsteen met Streets of Philadelphia. En ik ga door met The Pretenders, I Stand By You.

Ontmoetingscentrum Zandstroom in Zandvoort. Ontmoetingscentrum Zandstroom is een kleurrijk en bruisend baken in de creatieve kustgemeente Zandvoort. Een plek waar we mensen met dementie als mens benaderen in een plaats van als patiënt. Zandstroom is een club voor mensen met een haperend brein. Clubleden en medewerkers bepalen met elkaar de sfeer. Zo maken we samen het verschil en zijn ze een inspiratie en steun voor belang voor familie en naasten. Als je één stap binnenzet, voel je letterlijk de betekenis van de visie. De levende kleuren en het plezier komen op je af, zonder dat we de kwetsbaarheden van de clubleden uit het oog verliezen. Geen dag is hetzelfde. Medewerkers zijn energiek en alert. Ze luisteren en hebben steeds aandacht voor kansen en verschillen. Ze halen verhalen op en vertalen die naar initiatieven. Steeds zijn we op zoek naar nieuwe, andere mogelijkheden. Altijd gebaseerd op beleving en niet op de ziekte. De regie ligt bij de mens, niet bij het haperend brein. Kennis, kunst en cultuur zijn dagelijkse drijfveren. Creëren, leren, uitproberen en blijven bewegen. Letterlijk en figuurlijk. Dit doen we samen met de clubleden. Mensen ontwikkelen meer zelfvertrouwen en maken vrienden. Ze voelen zich geliefd en serieus genomen. Voortdurend gaan we op zoek naar wat wel en niet kan. Met aandacht voor de broosheid. En vooral gericht op de kracht en het talent van de clubleden. MUZIEK.

de instrumentaal van de week. Wie betaalt de veerman? In het Engels, Who Pays the Ferryman? Was een Britse televisieserie van de BBC die in 1977 werd uitgezonden. Gefilmd werd in het vissersdorpje Alunda op het Griekse eiland Kreta. De serie kwam in 1978 op de Nederlandse televisie. De titelsong, gecomponeerd door Janis Markopoulos, haalde de 10e plaats in de Nederlandse top 40. De titel verwijst naar de oude Griekse mythe waarin de grens tussen de bewoonde wereld en de onderwereld gevormd wordt door de rivier de Styx. De zielen van de overledenen passeren deze rivier met behulp van een veerman, Charon. Om de veerman te betalen worden er munten op de ogen van de overledenen gelegd. De vraag in de titel verwijst dus naar de betrokkenheid van iemand bij de dood van een ander. Hier is Poles en Les Heroniek met Who Pays the Ferryman?

0: alweer een gouden ouwe.
1: Als je geen vervoer hebt, maar wel een afspraak, boodschappen of een bezoek in Zandvoort, dan kan je gebruik maken van de belbus. En die rijdt van maandag tot en met vrijdag tussen 9 en 5 uur. En brengt u veilig heen en terug. Er kunnen meerdere personen mee en een rollator mag natuurlijk ook gewoon mee. De kosten, daar hoeft u het niet voor te laten. Dat is €1,25 voor een enkele reis en €2,50 voor een retour. U kan alleen maar pinnen of met de strippenkaart. Reserveren bel 1 dag van tevoren naar 5740330. 5740330. Mike Oldfield, Moonlight Shadow.

Dit waren de Beach Boys met Got Only Knows. Sinds kort is Zandvoort een unieke attractie rijker. Het voormalige Holland Casino gebouw is van gokpaleis getransformeerd in de tentoonstelling World of Dinos. Het is meer een prehistorische ervaring. Een fascinerende belevenis en geweldig avontuur voor jong en oud. Tientallen levensechte dinosaurussen nemen de bezoekers mee op een onvergetelijke reis miljoenen jaren terug in de tijd. Ze zijn levensecht, enorm, bewegen en ze brullen. Ze komen schrikbarend dichterbij. World of Dinos bestaat 2 etages en biedt zeker 1,5 tot 2 uur aan onvergetelijk avontuur. World of Dinos, Badhuisplein 7, is geschikt voor iedereen vanaf 4 jaar. Geopend vanaf 10 uur in de weekenden, op feestdagen en dergelijke de tijden van schoolvakanties. Kijk voor meer informatie en de tickets op www.worldofdinos.nl. Terug naar de kust, Maggie McNeil.

Dit waren de Golden Earring met Just a Little Bit Peace in My Heart. Goed wonen en leven voor alle inwoners van Zandvoort. Dat is het doel van welzijnsorganisatie Pluspunt. De instelling bestaat uit welzijnswerk, kinder- en jongerenwerk en het sociaal wijkteam Samen Zandvoort. Bij Pluspunt hanteren ze de uitgangspunten van positieve gezondheid. De omslag van behandeling naar preventieve, zodat problemen van Zandvoorters vroeg en laagdrempelig worden aangepakt. In 2019 werd de sociale basis ingericht. Samenleven in Zandvoort. Uitgaande van prettig en gezond leven. Opgroeien, werken en vooral meedoen. Daarbij ontstond er een nieuwe visie op gezondheid. Die uitgaat van veerkracht, eigen regie en het aanpassingsvermogen van de mens. Daarbij staat positieve gezondheid dus centraal voor alle Zandvoorters. Starship. Nothing can stop us now.

Dit was Tracy Chapman met Telling Stories. Twee avonden in de week is de jeugdhonk geopend van jongeren van 12 tot 18 jaar. De muziek staat altijd aan, net als de PlayStation. We zorgen voor wat lekkers en gezonds om te snacken en hebben genoeg plekjes om te chillen. Ook organiseren we eens in de zoveel tijd poker- en beautyavonden. Speciaal voor onze jongens en meiden. Voel je welkom om langs te komen. Iedere woensdagavond van 6 tot 9 en iedere vrijdagavond van 7:30 tot 10:30. Pluspunt Noord. Ingang via de tuin aan de achterzijde. De deelname is geheel gratis. Tijdens het jeugdhonk bieden we verschillende activiteiten aan en mogelijkheden om gewoon lekker te chillen. Wil je weten wat er te doen is? Volg dan ons op onze Facebookpagina. En het is vrijdag van 7:30 tot 10:30. En het is woensdag van 6 tot 9 uur 's avonds. Bryan Adams, I do it for you.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Tijdens de hittegolf eind juni en begin juli zijn er ruim 900 meer mensen dan normaal overleden. Dat zegt het RIVM. Het is niet bekend waaraan de mensen zijn overleden, maar het is aannemelijk dat de hitte een rol speelt, zegt het instituut. Tijdens extreem warme dagen werken organen van met name ouderen minder. En klachten van hart- en longpatiënten verergeren door warm weer. Tijdens de hittegolf was er ook nog eens smog en de combinatie met de hitte zorgde voor extra klachten voor mensen met een slechtere gezondheid. Een man die dit jaar in Maastricht een jongen van 4 doodreed, had gedronken en reed minstens 100 km per uur. Hij schepte een vrouw die overstak met een kinderwagen. Daar lag het jongetje in die later aan zijn verwondingen overleed. De rechtszaak tegen de man begint in het najaar. Tot die tijd blijft hij vastzitten. Een groep internationale oplichters die honderden miljoenen euro's verdienden met beleggingsfraude is door de politie opgerold. De organisatie had 700 medewerkers in zo'n 20 landen. Ze deden zich voor als financiële

0: financieel adviseurs. De hoofdverdachte is een Israëlisch-Poolse man van 46. De man staat bekend als hacker van verschillende buitenlandse overheidsorganisaties. In Nederland denkt de politie dat 550 aangiftes over deze organisatie gaan. Ze verloren gezamenlijk zo'n 25 miljoen euro. Wereldwijd zijn er tienduizenden slachtoffers. Duizenden mensen gaan nog altijd met een papieren wegenkaart op vakantie. Ze vinden het handiger dan een digitaal systeem. Ze maken bijvoorbeeld aantekeningen op een kaart of laten aan hun kinderen zien waar ze nu zijn. Bovendien is ruim een derde van de Nederlanders wel eens in een nare situatie beland door het volgen van een navigatiesysteem. Het weer volop zon en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt later vanmiddag 24 tot 30 graden. Morgen iets minder warm en in het noorden dan wat meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de middag.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Tijdens de hittegolf eind juni en begin juli zijn er ruim 900 meer mensen dan normaal overleden. Dat zegt het RIVM. Het is niet bekend waaraan de mensen zijn overleden, maar het is aannemelijk dat de hitte een rol speelt, zegt het instituut. Tijdens extreem warme dagen werken organen van met name ouderen minder. Klachten van hart- en longpatiënten verergeren door warm weer. Tijdens de hittegolf was er ook nog eens smog. En de combinatie met de hitte zorgde voor extra klachten voor mensen met een slechtere gezondheid. De man die eerder dit jaar een jongetje van 4 doodreed in Maastricht, reed veel te hard en had ook gedronken. Dat maakte het OM vanochtend bekend. De man van 30 schepte een vrouw die met haar kind in een kinderwagen overstak. Moeder en kind raakten zwaar gewond en het jongetje overleed later in het ziekenhuis. De man reed minimaal 100 km per uur door de bebouwde kom en ook had hij dus gedronken. Hij blijft vastzitten tot de inhoudelijke behandeling van zijn rechtszaak en die is waarschijnlijk in het najaar. De politie denkt dat de brand in een kringloopwinkel in Veldhoven in Brabant is aangestoken. Het gebouw waar de brand maandagnacht uitbrak is nog steeds instabiel. Het was al een tijdje niet meer in gebruik. De oudste veerdienst van Nederland bestaat vandaag 140 jaar. In 1886 maakte de boot van Stavoren naar Enkhuizen zijn eerste overtocht over de toenmalige Zuiderzee. Het werd populair, het was veel sneller dan paard en wagen. 140 jaar later vaart de boot nog steeds. Inmiddels zijn er snellere opties om de reis over het IJsselmeer te maken. Maar het zijn vooral toeristen die nog graag gebruik maken van de veerdienst. Het weer, zonnig en warm. Het is 24 graden aan de kust.

0: tot 30 graden in het binnenland. Morgen iets minder warm en wat meer bewolking. En vanaf vrijdag stijgt de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag. This is

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bomen hebben het zwaar door de aanhoudende droogte. Volgens onderzoek van de Wageningen Universiteit zal binnen 50 jaar bijna 3 op de 4 bomen in stedelijke omgeving wereldwijd het niet overleven. Vanwege hogere temperaturen en droogte hebben de stadsbomen last van onder meer zoute ondergrond en te weinig ruimte voor de wortels. In ons land is ook al te zien dat droogte steeds meer effect heeft op de bomen. Staatsbosbeheer waarschuwt dat sommigen hun blad nu al laten vallen. Zoals beuken, die houden meer water vast en daardoor kunnen ze de bladeren niet meer vasthouden. In Nieuwegein staan meerdere woningen in brand. De huizen hebben een houtskelet en daardoor kan het vuur zich snel verspreiden, zegt de veiligheidsregio. Een aantal woningen is ontruimd. Bij de brand komt veel rook vrij. Het advies aan omwonenden is om ramen en deuren dicht te houden. In Marokko is journalist Ali Lamrabet weer vrijgelaten. Hij zat vast in een onderzoek naar smaad en laster. Het onderzoek loopt nog, maar Lamrabet mag dat in vrijheid afwachten. De journalist is al jaren kritisch op het Marokkaanse politieke systeem en bericht veel over corruptie. Ook over het Koningshuis en ook over andere gevoelige onderwerpen. Hij woont in Barcelona. Zondag werd hij opgepakt op de luchthaven van Tanger en verhoord. Het is onbekend of hij in Marokko moet blijven zolang het onderzoek loopt. Zeker 900 meer mensen dan normaal zijn overleden tijdens de hittegolf van eind juni. Volgens het RIVM is het aannemelijk dat het warme weer een rol heeft gespeeld in het overlijden van deze mensen. Personen met een zwakkere gezondheid, zoals ouderen en mensen met hartklachten, hebben meer last van hitte. Het weer zonnig en warm. Het is 24 graden aan de kust tot 30 graden in het binnenland. Morgen iets minder warm en wat meer bewolking. Vanaf vrijdag stijgt de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijnwaard Mans van de ANWB. Het is onder andere druk op de A5 richting Amsterdam. Tussen afrit IJmuiden en de aansluiting met de A10 doe je er 10 minuten langer over. Dan de A10 Ring Oost in de richting van Utrecht. Daar staat het stil tussen Durgerdam en Amsterdam over Amstel. 10 minuten vertraging door een ongeluk. De rechterrijstrook is er dicht. De N201 richting Hilversum tussen Uithoorn en Industriegebied Utrecht. Daar sta je 25 minuten in de file. En tot slot de N246 Beverwijk richting West.

0: Grafdijk. Tussen Westzaan en Krommenie doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bomen hebben het zwaar door de aanhoudende droogte. Volgens onderzoek van de Wageningen Universiteit zal binnen 50 jaar bijna 3 op de 4 bomen in stedelijke omgeving wereldwijd het niet overleven. 2 kinderen in Utrecht zijn ziek geworden na het eten van cannabissnoepjes. Volgens de politie gaat het inmiddels goed met ze. De snoepjes werden zaterdag gevonden bij een school in Utrecht. Zeker 900 meer mensen dan normaal zijn overleden tijdens de hittegolf van eind juni. Dat zegt het RIVM. Personen met een zwakkere gezondheid, zoals ouderen en mensen met hartklachten, hebben meer last van de hitte. Het weer 24 tot 30 graden. Morgen minder warm en meer bewolking.
0: Dit is...

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Nieuwegein zijn 3 woningen deels ingestort bij een brand. Het vuur ontstond in 1 van de huizen en kon zich snel verspreiden omdat de huizen grotendeels van hout zijn. 9 woningen in het blok zijn ontruimd. De brand is onder controle, maar de brandweer verwacht nog lang bezig te zijn. Er komt veel rook vrij. Voor zover bekend raakte er niemand gewond bij de brand in Nieuwegein. Landen in Europa kregen de afgelopen jaren steeds vaker te maken met vervuiling door Sahara-zand. Het aantal momenten waarop er woestijnzand naar het noorden waait bleef gelijk, maar de hoeveelheid stof nam toe, blijkt uit onderzoek. Inademen van het stof is slecht voor de gezondheid, zeker voor astmapatiënten. Van alle fijnstof in de lucht vormt Sahara-stof een steeds groter deel. De toename maakt het voor landen in Zuid-Europa, die het meeste stof over zich heen krijgen, moeilijker om aan de normen voor schone lucht te voldoen. In Utrecht zijn 2 kinderen onwel geworden na het eten van cannabissnoepjes. Die hadden ze dit weekend gevonden bij de parkeerplaats van een school. Het gaat nu weer goed met de kinderen, zegt de politie. Bomen hebben het zwaar door de aanhoudende droogte. Volgens onderzoek van de Wageningen Universiteit zal binnen 50 jaar bijna 3 op de 4 bomen in stedelijke omgevingen wereldwijd het niet overleven. Vanwege hogere temperaturen en droogte hebben de stadsbomen last van onder meer zoute ondergrond en te weinig ruimte voor de wortels. In ons land is ook al te zien dat de droogte steeds meer effect heeft op de bomen. Staatsbosbeheer waarschuwt dat sommigen nu al hun blad laten vallen. Zoals beuken, die houden meer water vast en daardoor kunnen ze de bladeren niet meer vasthouden. Het weer zonnig en warm aan de kust en in het noorden is het rond de 25 graden. In het binnenland mogelijk 30 graden. Vanavond koelt het bij weinig wind af naar 15 tot 19 graden. Morgen wat meer bewolking, maar ook zon. Dan wordt het opnieuw 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. TVZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Nieuwegein zijn 3 woningen deels ingestort bij een brand. Het vuur ontstond in 1 van de huizen en kon zich snel verspreiden omdat de huizen grotendeels van hout zijn. De brand is onder controle, maar de brandweer verwacht nog lang bezig te zijn. Er komt steeds meer Sahara-stof richting Europa. Volgens wetenschappers is de hoeveelheid woestijnzand toegenomen de afgelopen jaren. Inademen van Sahara-zand is slecht voor de gezondheid. Bomen hebben het zwaar door de aanhoudende droogte. Volgens onderzoek van de Wageningen Universiteit zal binnen 50 jaar bijna 3 op de 4 bomen in steden het niet overleven. Het weer, het is zonnig en warm en morgen wordt het opnieuw 24 tot 30 graden.
0: Dit is

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Landen in Europa kregen de afgelopen jaren vaker te maken met vervuiling door Sahara-zand. Het aantal momenten waarop er woestijnzand naar het noorden waait bleef gelijk, maar de hoeveelheid stof nam toe, blijkt uit onderzoek. Inademen van het stof is slecht voor de gezondheid, zeker voor astmapatiënten. Van alle fijnstof in de lucht vormt Sahara-stof een steeds groter deel. De toename maakt het voor landen in Zuid-Europa, die de meeste stof over zich heen krijgen, moeilijker om aan normen voor schone lucht te voldoen. In Nieuwegein zijn 3 woningen deels ingestort bij een brand. Het vuur ontstond in 1 van de huizen en kon zich snel verspreiden omdat de huizen grotendeels van hout zijn. 9 woningen in het blok zijn ontruimd. De brand is onder controle, maar de brandweer verwacht nog lang bezig te zijn. Er komt bovendien veel rook vrij. Voor zover bekend raakt er niemand gewond bij de brand in Nieuwegein. In Marokko is journalist Ali Lerumrabet weer vrijgelaten. Hij zat vast in een onderzoek naar smaad en laster. Het onderzoek loopt nog, maar de journalist mag dat in vrijheid afwachten. De journalist is al jaren kritisch over het Marokkaanse politieke systeem en bericht veel over corruptie, het Koningshuis en andere gevoelige onderwerpen. Hij woont in Barcelona. Zondag werd hij opgepakt op de luchthaven van Tanger en verhoord. Het is onbekend of hij in Marokko moet blijven, zolang het onderzoek loopt. De 11e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Noor Warren Schultz. Na 161 kilometer was hij in Nuvers de snelste in een massasprint. Olaf Kooi finishte als 2e en Jasper Philipsen als 3e. Tadej Pogacar, die in het peloton finishte, blijft in de gele leiderstrui. Het weer zonnig en warm aan de kust en in het noorden is het rond de 25 graden. In het binnenland mogelijk 30. Vanavond koelt het bij weinig wind af naar 15 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, maar ook zon. Het wordt opnieuw 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort rijdt het verkeer langzaam tussen Diemen-Noord en Knauwpunt Muidenberg 8 kilometer met een kwartier vertraging. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen de afrit Haarlem-Zuid en de Wijkertunnel 6 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door werkzaamheden. De weg is daar dicht. Het verkeer wordt omgeleid via de Velsertunnel over de A22. A27 van Utrecht naar Almere tussen Hilversum en Huizen 7 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is daar 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Nashville.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Zeker 900 mensen meer dan normaal zijn overleden tijdens de hittegolf van eind juni. Volgens het RIVM is het aannemelijk dat het warme weer een rol heeft gespeeld bij hun overlijden. De Marokkaanse justitie heeft journalist Ali Lemrabet weer vrijgelaten. Hij werd vorige week opgepakt en verhoord. Hij zou valse informatie hebben verspreid. De journalist bericht al jaren uiterst kritisch over de Marokkaanse politiek. De 11e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Noor Søren Worenschuld. Na 161 kilometer was hij in Nevers de snelste in een massasprint. Olaf Kooi finishte als tweede en Jasper Philipsen als derde. Het weer, het is zonnig en warm en morgen wordt het opnieuw 24 tot 30 graden.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De politie heeft 7 mannen opgepakt die worden verdacht van het mishandelen van Algerijnse voetbalsupporters. De mishandeling was begin juni voor de WK-uitzwaaiwedstrijd tussen Nederland en Algerije in de Kuip. De politie heeft beelden waarop is te zien dat de Algerijnen worden geschopt en geslagen door een groep mannen. Een van de slachtoffers raakte zwaar gewond. De aangehouden mannen komen uit Rotterdam, Schiedam, Capelle aan de IJssel en Den Haag. Omdat het om voetbalgeweld gaat, krijgen ze een landelijk stadionverbod. Zorgmedewerkers in de door ebola zwaar getroffen regio Ituri in de Democratische Republiek Congo staken omdat ze niet worden uitbetaald. Op een aantal plekken werd al eerder gestaakt, maar sinds vandaag ook in het grootste ziekenhuis van de regio in de stad Bunia. Een aantal medewerkers zegt tegen persbureau AP dat ze nog geen enkele vergoeding hebben gekregen sinds de ebola-uitbraak in mei begon. Volgens officiële cijfers zijn er nu 754 ebola-patiënten overleden. Artsen zonder Grenzen noemt de snelheid waarmee het virus zich verspreidt ongekend. Landen in Europa kregen de afgelopen jaren vaker te maken met vervuiling door Sahara-zand. Het aantal momenten waarop er woestijnzand naar het noorden waait bleef gelijk. Maar de hoeveelheid stof nam toe, blijkt uit onderzoek. Inademen van het stof is slecht voor de gezondheid, zeker voor astmapatiënten. Van alle fijnstof in de lucht vormt Sahara-stof een steeds groter deel. De 11e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Noor Soren Warrenschold. Na 161 kilometer was hij in Nevers de snelste in een massasprint. Olaf Kooi finishte als tweede, Jasper Philipsen als derde. Tadej Pogacar, die in het peloton finishte, blijft in de gele leiderstrui. Het weer zonnig en warm aan de kust en in het noorden is het zo'n 25 graden. In het binnenland mogelijk 30 graden. Vanavond koelt het bij weinig wind af naar 15 tot 19 graden. Morgen wat meer bewolking, maar ook zon, wordt het opnieuw 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Nashville.

0: ZFM met het nieuws van 8 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses gemaakt voor de nasleep van de Hercules-ramp. Precies 30 jaar geleden stortte op vliegbasis Eindhoven een militair toestel neer, met aan boord het fanfarekorps van de Koninklijke Landmacht. 34 inzittenden overleefden dat ongeluk niet. Tijdens een herdenking vanavond op de vliegbasis benoemde burgemeester Dijsselbloem onder meer de grote onduidelijkheid waar mensen in bleven zitten na de ramp en het spreekverbod dat hulpverleners kregen opgelegd. Daarvoor bood hij excuses aan. Ook luchtmachtcommandant Steur maakte excuses namens Defensie. In de baai van San Francisco is een toeristenboot omgeslagen. Daarbij is één persoon verdronken. Drie mensen worden nog vermist. Amerikaanse hulpdiensten hebben 16 opvarenden gered. De boot kwam gisteren in de problemen in de buurt van het eiland Alcatraz. De hele nacht is er gezocht naar de vermisten, onder meer met helikopters en duikers. Het water is rond de 15 graden en er staat een sterke stroming in het gebied. De oorzaak van het bootongeluk is niet bekend. 7 mannen zitten vast voor het mishandelen van Algerijnse voetbalsupporters begin juni. Dat gebeurde voor een uitzwaaiwedstrijd in de Rotterdamse Kuip. De mannen komen allemaal uit Zuid-Holland en krijgen sowieso een landelijk stadionverbod. Zorgmedewerkers in Congo staken opnieuw omdat ze niet worden uitbetaald. Volgens persbureau AP gaat het om medewerkers van het grootste ziekenhuis in de regio Ituri. Ze zeggen sinds de uitbraak van ebola in mei niet uitbetaald te zijn. Zorgmedewerkers in Congo hebben vaker gestaakt om deze reden. Het weer. Vanavond is het zonnig droog en nog lang warm. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de krochten.
3: Pop Boulevard. Het radioprogramma met leuke en interessante verhalen en feiten uit en over de popmuziek.
4: Welkom luisteraars bij weer een aflevering van Pop Boulevard. En dit keer ga ik met Piet. Welkom Piet.
5: Welkom Pim.
4: De White Album van de Beatles. Hoe zijn we er eigenlijk toe gekomen om de White Album te gaan bespreken?
5: Ik denk dat ieder, net als de Mona Lisa, een soort cultureel fenomeen. Je hoort aan me, ik zet meteen hoog in.
4: Ja, ja, heel goed.
5: Dat is iets wat in je onderbewustzijn, al die jaren, als het aanwezig is geweest, het White Album.
4: Okay.
5: En het hoog tijd dat we een keer, of in ieder geval een goede gelegenheid, ja, om het een keer te bespreken.
4: Ja.
5: Is het het best verkochte album van de Beatles? Dat niet.
4: Nee, dat is zoals Sgt. Pepper's er.
5: Oh, Abbey Road. Ik had gelezen Abbey Road, maar okay, kunnen we even nagaan.
4: Ja, ja.
5: Maar het is wel het verreweg het meest interessante album, vind ik, van
4: vind ik ook Beatles. Wel. Maar ik hoor van een hoop mensen dat ze het slechtste album vinden ook. Omdat er te veel nummers opstaan eigenlijk, hè? Ze zeggen,
5: is nou, ook wat voor te zeggen, ja.
4: Nou, ben ik niet eens hoor. Nee, ik ben blij dat alles erop staat wat erop staat. Ja. Misschien Revolution No. 9. Oké, okay, maar dat is toch ook een stukje tijdgeest. En ook het neerzetten van John Lennon. Dus volgens mij is het ook een. Het hoort gewoon op de White Album, vind ik wel. Ja.
5: Goed dat je John Lennon noemt, dat vind ik ook. Ik vind John Lennon is als fenomeen, zeker in de periode van de White Album, heel interessant.
4: Ja.
5: En ja, wat we vaker hebben gezegd, de Beatles is een verhaal. En in het Beatles-verhaal is het White Album, ze komen net terug uit India, als vier, misschien komen we er nog later over te spreken, vier totaal veranderde individuen, uiterlijk en sommige ook innerlijk. En dat is een heel mooi moment waarop zij dus dit album maken.
4: Ja, ja, ja. Ja. Dus, je zegt, het zijn andere mensen geworden door die tijd daarbij. Ritchie.
5: Nou, het was mezelf ook nooit zozeer, was ik me ervan bewust, maar ik heb net een boek gelezen van de geluidstechnicus Geoff Emerick.
4: Ja.

0: Ja.
1: Bedankt nog, Pim. Mooi verjaardag cadeautje. En hij beschrijft eigenlijk, hij heeft het natuurlijk meegemaakt vanaf Revolver.
0: Ja.
1: En Pepper, waarin ze toch zeer gedisciplineerd een beetje Beatle uit, met een beetje Beatle look, met mooie kostuums en ja, verzorgen van hoe je dat moet omschrijven.
0: Ja, okay. Waren ze. Ja. Ze leken meer op elkaar. Het is een beetje een eenheidskleding ook, toch? Of niet?
1: Ja, ja, een beetje nitraal. Nou goed, wat gebeurde er? Onder andere manager Brian Epstein is die overleed.
0: Ook rond die tijd?
1: Dus net na het uitbrengen van Sgt. Pepper's.
0: Okay.
1: Zij gingen naar India toe. Yeah. En in de beschrijving ook van Geoff Emerick, de engineer, de geluidstechnicus. Toen kwamen vier totaal andere individuen de studio binnenlopen.
0: Okay. Yeah.
1: Die heel erg op elkaar aan het mopperen waren.
0: Ja, toch wel.
1: Die heel erg met zichzelf bezig waren. En die ook weer een stuk discipline misten. Hij vond het heel moeilijk om met ze te werken. Okay, zelfs zo moeilijk dat hij niet kon volhouden om als engineer in de studio aanwezig te blijven. Hij is eruit gestapt na een paar nummers uit de studio, hè, om wel te verstaan.
0: Ja. Okay, en dat is wel een leuk begin inderdaad. En meteen ook de diepte in. Dus, maar we gaan even terug. We gaan toch eerst een nummer draaien. Dan gaan we daarna door over de veranderende stemming en uiterlijk van onze Beatles. We beginnen met de Sexy Sadie, want zoals gezegd, we hebben allebei een aantal nummers uitgekozen. En jij begint met Sexy Sadie.
1: Ja.
0: Zullen we het eerst laten horen?
1: Heel goed.
0: Daar komt het.

0: Ja, ik moet van Sexy CD altijd denken. Mooie tekst eigenlijk, hè?
1: Ja, scherpe tekst.
0: Scherpe tekst, inderdaad, ja. Ja,
1: ja, wat je dus leest, dat John Lennon die kwam terug uit India geagiteerd. Eigenlijk een beetje bozig, een beetje kwaad.
0: Oh.
1: Hij, nou, vergelijk maar de hoes ook van Peppers met de White Album. Hij zag er ook heel anders uit. Het was weer echt een hippie geworden.
0: En, maar de hoes was inderdaad ook heel anders. Van helemaal vol met heel veel details naar iets wits totaal, ja. Mooie foto's erbij, dat geef ik wel toe inderdaad. Ja. Ook een mooie poster.
1: Het was natuurlijk ook een tijd dat in de Beatles-entourage de ruimte ontstond voor mafkezen en wat vage figuren, onder andere Magic Alex. Heb je daar ooit van gehoord? Die Magic...
0: Ja, vaak.
1: Alexis Mardas heet hij, geloof ik. Een Grieks-Engels...
0: Je hebt het toch ook bij Let It Be gezien?
1: Dat kan, ja. Dat hij daar... Ja, inderdaad. Ja. In de documentaire.
0: Ja, klopt.
1: Ja, de man die van alles beloofde, maar niks kon. En John Lennon was een beetje onder de ban van die Magic Alex.
0: Oké. Okay.
1: En Magic Alex, dat is het verhaal, die heeft in India... heeft die John Lennon wat ingefluisterd dat die Maharishi niet deugde. Wat eigenlijk helemaal niet nergens op gegrond was. Dat
0: nee,
1: hij wat rommelde met die vrouwen daar. En, nou, fijn, dat verhaal ken je ook.
0: Ja.
1: En John die heeft dat dus, die is heel rancuneus toen geworden naar die Maharishi toe.
0: Oh.
1: Sorry. En die dacht, ik ga dat nummer Sexy Sadie schrijven.
0: Oké. Okay.
1: Wat een soort aanklacht was tegen de Maharishi.
0: Echt waar? Oké. Okay.
1: En de tekst is nog een beetje gekuist, want hij heeft er op verzoek van George Harrison heeft hij daar Sadie van gemaakt. Maar hij wilde echt de Maharishi met naam en toenaam in het nummer noemen. Als een soort aanklacht dat het een soort valse profeet was.
0: Oké. Okay.
1: Maar ja, wat je ook van die man denkt, hij heeft, dat soort dingen heeft hij nooit gedaan. Alleen,
0: nee, zeker niet.
1: Dat is dan misschien, zeggen we iets over John Lennon, dat hij... met volle rancune, op het moment dat hij ergens onrecht zag of voelde... dat hij daar met gestrekt been inging.
0: Maar daar gaat het. Want ik hoor heel wat anders. Hè? Vooral als hij zingt, she is the latest, the greatest of them all.
1: Ja, dat is het gekke. Soms moet je door die teksten heel erg heen ploegen of er doorheen kijken. Maar het is een...
0: Het gaat niet over een vrouw of zo. Het gaat
1: is ook heel breed beschreven. En hij heeft het ook zelf toegegeven, Lennon, dat het over de Maharishi gaat.
0: Oh, oké.
1: Okay. Het klinkt natuurlijk heel vreemd. Dan denk je, waar komt het Sadie vandaan? Maar het was op verzoek van George Harrison. George heeft gezegd, nu ga je veel te ver.
0: Oké.
1: Okay. Maak er maar wat anders van. Maar de strekking van het nummer mag je dan hetzelfde houden.
0: Oké. Okay. En dat sexy dan? Om gewoon omdat het mooi klinkt of zo? Of
1: nou, omdat hij dus heel erg bezig was met de vrouwen daar te versieren in het kamp.
0: Oh, de Maharishi. Oh,
1: de Maharishi.
0: Oh.
1: Volgens Lennon. Maar dat is dus
0: is
1: nooit...
0: Dus, nee, oké. Okay.
1: Nee, dat is ook... de vrouw van Lennon was daar toen nog ook aanwezig. Cynthia Lennon. Die heeft het ook in haar boek uitvoerig beschreven.
0: Ja.
1: Hoe die roddel, die valse roddel, ontstaan is.
0: Oké. Okay.
1: En hoe Lennon daar dat eigenlijk heeft opgepakt. En ja, Lennon is natuurlijk Lennon. Die gaat daar natuurlijk meteen een nummer over schrijven. En ik kwam woedend terug. Ook in de studio was hij nog steeds kwaad. En het grappige is, ik vind het een fantastisch nummer. Het nummer klinkt eigenlijk heel prettig, heel zalvend, heel melodieus.
0: Ja.
1: Als je dat voor het eerst hoort, dan denk je niet, dit is een aanklacht. Of zo. Maar hij zingt, what have you done? You made a fool of everyone. Dus hij, als je het goed leest, dan is het wel een soort aanklacht.
0: Goshie, Nicky. Nou, leuk dat we dit soort dingen bespreken, want ja, had ik er nooit uitgehaald. Nee. Gek eigenlijk, ja. Maar leuk. Nou, dan komen we bij Dear Prudence. Dat is ook een Lennon nummer, hè? Tweede nummer van kant 1. Het gaat over de jongere zuster van Mia Farrow. Die was er ook blijkbaar. Maar die was helemaal van de kaart, want die was eigenlijk te veel in het mediteren gekomen. En die was er zo in verdiept, die kwam niet meer het huis uit.
1: Ach.
0: Of de kamer uit. Dus die hebben ze daar niet gezien. En daar gaat het nummer eigenlijk over. Dus je zegt bijvoorbeeld, Dear Prudence, come out to play. En dat soort zaken. Kom er buiten. Ja. Laat die ellende achter je. Ga gewoon gezellig met ons mee en doe wat.
1: Zou het geholpen hebben? Ik hoop het wel.
0: Ja. Haar, ja. Ja. Ik weet het niet, nee, nee. Sowieso zal het mediteren hun geholpen hebben. Ze, wat je al zegt, ze zijn er anders uitgekomen. En dat, ja, dat geeft toch iets aan, ja. Ja,
1: ja, ik hoorde dat ze zijn natuurlijk met z'n vieren daar naartoe gegaan. Maar ze zijn afzonderlijk van elkaar weer teruggegaan. Ringo Starr was al heel snel zat, omdat het eten beviel hem helemaal niet.
0: Ja, volgens mij is hij ook een, niet de juiste persoon om te mediteren, geloof ik ook.
1: Dat geloof ik ook niet. McCartney, ja, dat geldt misschien ook voor McCartney. Ja, die ging daarna, nam die het vliegtuig, een week later. En Harrison en Lennon zijn nog, die zijn het langst gebleven. Die zijn wel met z'n tweeën teruggegaan.
0: Ik denk dat George de meeste van opgepikt heeft. Dat geloof ik wel.
1: En dat is het interessante van het White Album. Op het hele White Album is geen sitar te bekennen. George was toch de man van Indiaanse muziek.
0: Klopt.
1: Die twee albums, eigenlijk, maar ook dat gaat helemaal terug tot Rubber Soul.
0: Ja.
1: Zeg, dan zou je zeggen, White Album is in full bloom gekomen.
0: Ja, ja.
1: Nergens Indiaanse invloeden te bekennen. En terwijl die vier nummers op het White Album heeft. Dat is interessant.
0: Ja. Ik dacht ook dat hij daar geleerd had eigenlijk, de sitar spelen of bespelen.
1: Nou, hij was al eerder bezig, hoor. Hij heeft in de Rubber Soul periode heeft hij het opgepakt.
0: Ja, oké. Okay.
1: En ik weet, kan zijn dat hij daar ook wel gespeeld heeft.
0: Okay. Maar laten we even luisteren naar Dear Prudence. Ook weer met John die het zingt. Hier komt het.

0: Dit nummer is ook niet door Ringo Starr ingespeeld. Blijkbaar was hij ook weggelopen of zo ergens in het begin. En is het net als Back in the USSR, is het door Paul McCartney gedrumd. Wel, er zijn de meningen over verdeeld. Ik heb ook ergens gelezen dat Ringo toch op een gegeven moment weer opnieuw heeft ingespeeld bij Dear Prudence.
1: Ja, dat is ook wel het vermoeden van veel. Omdat het toch zeker die outro van het nummer is zo complex.
0: Ja?
1: Complex op een Ringo-achtige manier, maar dat is heel erg Ringo-achtig.
0: Toch wel inderdaad, ja. Maar die was ook even verdwenen of zo.
1: Ja, die is ook kwaad weggelopen.
0: ook?
1: Nou ja, je weet, Harrison is ook natuurlijk... Die
0: ja, later pas, hè. Ja. Ringo is eigenlijk de eerste, toch? Of Paul McCartney nog eerder?
1: Ja, Revolver is Paul McCartney met knallende deuren de studio uitgehold. Toen hebben ze dus, dat ken je, toen hebben ze het nummer She Said, hebben ze met z'n drieën gemaakt.
0: Nee, wist ik ook niet, nee.
1: Ja, want het album moest af, maar er is een hoop gebeurd. Dus als je de Beatle het mooie verhaal in stand wil houden, moet je eigenlijk zo weinig mogelijk erover lezen. Hoe meer je het verhaal leest, hoe meer dingen je ook tegenkomt als waar het niet goed ging.
0: Ja, maar dat vind ik op zich ook niet erg, want daarna komen ze er toch weer sterker uit, volgens mij. Denk ik.
1: Ja, dat is het mooie.
0: Volgens mij is het wel goed. Je moet af en toe ruzie hebben, denk ik. Dat geloof ik ook wel. Dat, ja.
1: Zeker.
0: Ja. Maar nog iets. De kenmerkende fingerpicking gitaarstijl van dat nummer heeft hij opgepakt van Donovan, die natuurlijk ook in India was.
1: Ja, een hele belangrijke man geweest.
0: Ja, je gaat je steeds meer afvragen, wat hebben ze nou allemaal opgepikt daar in India? Een hoop vrienden, geloof ik ook wel inderdaad, hè? Ja,
1: daar waren wel zo'n vrienden mee. Was het ook niet begonnen als dat ze weg wilden uit de hele turbulente leven?
0: Ja.
1: Ze wilden eerst afstand nemen.
0: Het was ook niet sprake om een eiland in Griekenland te komen met z'n vieren?
1: Dat is zeker ook geweest. Ik weet niet of dat... dat heeft ook met dat afstand nemen te maken.
0: Ja. Nou, ik kan me voorstellen, want rond die tijd... Oh nee, het was natuurlijk al na Sgt. Pepper's. Dus ze waren al een tijd niet meer aan het optreden.
1: Klopt.
0: Ja.
1: Maar ze hadden wel behoefte aan even weg van die drukte.
0: En, ja, dat geloof ik ook, ja.
1: De pers en de fans bleven natuurlijk komen rondom de studio ook. Dus,
0: ja, zeker. Want op welke tijd praten we eigenlijk? 67, 68?
1: 68.
0: 68, ja.
1: Of zeg ik het nou verkeerd? 67, ja, 68.
0: 68, ja. Toch wel, inderdaad, ja. Maar we hebben toch ook een hele hoop positieve dingen gehoord, ja. Voordat ze met het album begonnen op te nemen, zijn ze bij elkaar gekomen of zo. Hebben ze elkaar allemaal demo's voorgespeeld. Daar bij George.
1: Ja,
0: dat is, en dat is blijkbaar heel positief geweest.
1: Ja, dat geeft ook weer aan hoe een arbeidsethos was. Dat ze wel zoiets hadden, we gaan nou een album opnemen. Iedereen die heeft zijn bijdrage. Die demo's gaan we bij elkaar zitten. En die gaan we die demo's opnemen.
0: Ja.
1: En dat was inderdaad de basis voor het album.
0: Ja, geloof ik ook, ja. Ja, anders dan bij Let It Be, waarin ze gewoon ter plekke alles bedacht eigenlijk, hè. Want hier gingen ze naar de studio met toch wel een hoop redelijk kant-en-klare nummers.
1: Ja, ze hadden inderdaad heel veel materiaal.
0: Leuk, ja.
1: Ja, en ze hebben ook nog Hey Jude en zo, dus dat had ook op het album kunnen komen.
0: Ja.
1: Dat hebben ze zelfs nog eraf gelaten.
0: Ja. Ja, dat is me goed ook. Past er niet in, denk ik.
1: Weet ik niet.
0: Nee.
1: Ja, dat zal altijd speculatie blijven. Maar ze hebben natuurlijk wel wat nummers in die periode opgenomen. Lady Madonna is een beetje uit die periode. Had er ook nog wel op gekund.
0: Ja, nee, volgens mij ook.
1: Die Inner Light. Dan heb je het over toch die Indische, dat sitar, die invloeden. Dat is natuurlijk wel, die Inner Light, dat had er eigenlijk ook op gekund.
0: Goed, weer wat muziek. Birthday.
1: Ja, Birthday, dat is gewoon een niemandalletje, snel geschreven, snel opgenomen. Ook heel erg heavy, dat vind ik het mooie van dat nummer, dat ze dat toch wel konden. Het is een beetje een sfeer van, ze waren met wat gezellig in de studio, er waren wat vrienden, Patty Boyd zat er ook bij, mocht ook mee zingen. En ze dachten, kijken of we dat kunnen, heel snel een nummertje in elkaar zetten en met veel distortie, want die piano's... Het nummer klinkt heel erg heavy, distorted, maar dat vind ik toch wel de charme meegeven.
0: Ja, een beetje rock'n'roll nummer eigenlijk wel.
1: Ja, ja. Goed gezongen door McCartney, een beetje in de Little Richard stijl.
0: Oké.

0: het geeft ook weer aan dat McCartney, dat eigenlijk het witte album, Lennon die had bijna al zijn inspiratie uit India, heeft hij op dat album weergegeven.
1: Ja.
0: En McCartney helemaal niet, hè? Dus met één uitzondering gaan die nummers van McCartney niet over India.
1: Nee, nou je het zegt. Ja, nee.
0: En dat vind ik wel interessant, dat John Lennon veel meer autobiografisch ook werkt altijd. Dus veel meer zijn indrukken meteen omzet in een compositie.
1: Ja.
0: Je kan zo vijf nummers noemen, of bijna alles wat erop staat is India gerelateerd.
1: Ook mijn nummers, dat zijn verhaaltjes uit zijn India-periode. Ja. Hij maakt wat mee en huppakee.
0: Ja.
1: Tekst omheen, een beetje mooie muziek en klaar is Kees. Ja.
0: Ja.
1: Maar ik vind het geen niemendalletje. Ik vind het best een mooi nummer eigenlijk. Ja, het is wel... Daar heb ik ook wel eens over te denken. Die keuze van de nummervolgorde en zo, dat is ook volgens mij best wel belangrijk, hè?
0: Ja. Ja, dat is zeker. Dat is...
1: Ik denk van kant 1 is een beetje... Ja, het begint natuurlijk heel heavy met Back in the USSR, maar daarna wordt het wel redelijk rustig eigenlijk.
0: Ik denk dat McCartney vooral heeft gedacht, als je de luisteraar wil opzadelen met 4 plaatkanten,
1: ja,
0: dan moet je heel sterk beginnen om de aandacht vast te houden. Dus ik denk dat,
1: ja,
0: dat unaniem wordt ook de eerste plaat veel en veel sterker beoordeeld als de tweede.
1: Okay,
0: de tweede is natuurlijk veel donkerder en veel grilliger, als je nog in albumtermen denkt, dan het... Het tweede, veel donkerder dan het eerste.
1: Ja, dat is waar, ja. Ja.
0: Maar ik ben wel met je eens dat die sequencing of die volgorde van die nummers, dat is echt wel best wel goed gedaan, best wel slim gedaan.
1: Ja.
0: En dat kun je ook van andere albums wel zeggen. En dat zie je zelfs, dat tot en met Let It Be, dat McCartney, die natuurlijk geen zeggenschap had over het eindresultaat van het album Let It Be,
1: mm-hmm,
0: dat hij dat helemaal overnieuw heeft gedaan met een andere sequencing.
1: Ja, ja.
0: En het is natuurlijk mosterd naar de maaltijd. Maar feitelijk is dat een veel betere nummervolgorde. De Naked.
1: Ja, oké. Okay.
0: Maar ook dat blijft natuurlijk. Dat is het leuke, eindloze onderwerp van discussie. Dus,
1: ja, zeker.
0: Ja.
1: Maar ik vind de laatste tijd toch wel dat er heel veel nieuwe informatie naar boven komt over de Beatles eigenlijk. En ze gaan er toch wat dieper op in en later.
0: Ja.
1: Dat vind ik toch knap, ja. Ja.
0: Ja, die verhalen blijven komen. Ja, dat is...
1: Ongelooflijk, ja.
0: Zie je aan de Tweede Wereldoorlog. Die is ook een tijdje afgelopen. Maar de verhalen, nee, maar dat meen ik. De verhalen die mensen ook nu nog maken en vinden...
1: Ja.
0: Die zijn nog even fascinerend als 50, 60 jaar geleden.
1: Ja, ja, ja.
0: Soms zelfs ook nog beter geresearched en soms zelfs nog beter...
1: Ja, dat geloof ik ook wel, ja. Ja, het is allemaal wat beter, ja. Ja. Misschien moet
0: het ook... Het is een beetje een oneerbiedige vergelijking, Pim, met de oorlog. Maar ik denk dat met de Beatles zijn we toch nog niet uitgepraat. Want hoeveel Beatles boeken zullen er verschijnen ieder jaar? Toch nog wel enige tientallen, denk ik.
1: Zoveel, denk ik.
0: Ja, denk het wel. Er is nu net een nieuw boek uit van John Heaton, en ook een bekende Beatles-vlogger, over alle video's van de post-Beatles. Met waar ze opgenomen zijn. Natuurlijk iets over de muzikale inhoud.
1: Ja,
0: wie daar meededen. Ja, dan denk je, was dat een thema? Ja, als je het verhaal goed opschrijft, heb je zo weer een boek.
1: Dat is zeker.
0: Want 4 afzonderlijke Beatles, het is een beetje off-topic dit, maar die hebben natuurlijk, na het een van de Beatles, hebben ze misschien wel 100 muziekvideo's gemaakt.
1: Toch
0: bij
1: wel.
0: Elkaar.
1: Ja? Ja.
0: En die heeft iemand, John Heaton, heeft die allemaal bekeken en gewaardeerd geresearched. Dat is best leuk.
1: Dat is net dat hebben we wel aan MTV te danken eigenlijk, ja.
0: Ja, onder andere. Ja.
1: Videoclips, ja. Zo heb ik die film van Michael Jackson gezien. En erin wordt ook gezegd dat MTV op een gegeven moment... in het begin geen zwarte muziek uitzond.
0: Dat verbaast me heel erg. Ja.
1: Ja. En toen hebben ze via Michael Jackson en zijn platenmaatschappij, ik weet niet precies, was CBS of zo, maar een andere, hebben ze toch voor elkaar gekregen dat hij als eerste zwarte muzikant werd uitgezonden.
0: Maar MTV is toch jaren 80 begonnen?
1: Ja, maar Michael Jackson ook.
0: Maar er was toch dit soort dingen helemaal geen issue
1: blijkbaar
0: meer?
1: Blijkbaar wel, ja. Zeker in het begin.
0: Oh, nou. schokkend.
1: Ja, ik heb, ja. Bijna. Misschien moet het eens checken, maar ik heb het wel voor waar aangenomen. Ik vond het zo'n significant detail. Dat het, volgens mij is het wel waar, ja.
0: Ja,
1: ja gek als je erover nadenkt. Ja, dat kan je nu niet meer denken, 50 jaar later of zo. Nee, ja.
0: Nee, maar ook in de jaren 80, dit is iets wat bij de jaren 40, 50 hoort.
1: Nee, jaren 80 waren ook behoorlijk nog gediscrimineerd, hoor, volgens mij. Niet voor niks dat Michael Jackson een beetje witter wou worden.
0: Nou, ik weet niet of dat er helemaal mee te maken heeft, maar daar maken we een keer een aparte uitzending over.
1: Uiterlijk van popmuzikanten, ja. Goed, gauw door naar Happiness is a Warm Gun, hè? Het achtste nummer van kant 1. Dat vind ik wel het nummer met John Lennon. Beste vocale prestatie, inderdaad. Het is ongelooflijk hoe hij dat uithaalt doen. En dat vind ik een erg mooi nummer. Ja, de titel is natuurlijk ook leuk, hè? Happiness is Warm Gun. Ja, hij kwam eigenlijk op dat idee omdat hij van George Martin kreeg hij een blad, The American Rifleman. En daar stond die tekst in eigenlijk, ja. En ook het leuke is, Warm Gun wil eigenlijk zeggen, nou, hij is afgeschoten.
0: Niet echt vredelievend, klinkt dit. Nee, Lennon was toch de grote pacifist?
1: Ja, daarom, ja. Er wordt van gezegd dat het ook over drugs gaat, hè?
0: Natuurlijk ook.
1: I need a fix, because I'm going down. Ja. Wel, dat hebben ze later altijd ontkend of zo. Dus ik denk dat ook niet te veel achter.
0: Het is natuurlijk ook Freudiaans, hè? Daar hoeven we niet al te diep voor door te denken.
1: Nee.
0: Het is natuurlijk ook.
1: Maar daardoor werd het ook op de radio verboden, ja.
0: Lennon was wel goed in vaak in verkapte erotische boodschappen.
1: Ja, maar eigenlijk is het ook een hele rare tekst, hè? Happiness is a warm gun.
0: Ik denk dat iemand die met wapens. Wij zijn natuurlijk geen wapenland, maar de Verenigde Staten is een bezit van een wapen. Echt net als met een horloge, een soort fetish.
1: Ja, ja. En ook, we moeten ook de drums van Ringo vermelden op dit nummer.
0: Dat hoor ik bijna niet op dit nummer, okay, nee.
1: Ja, ja. Moet je goed luisteren, dat is zeker aan het einde van een erg mooi nummer. Ja. Maar ook die verschrikkelijke mooie uithaal van John aan het eind, hè?
0: Het is ook qua ritme is het natuurlijk heel ingewikkeld. Het is iets van een 9/8 of een 13/12 ritme. Hè? Het is helemaal Lennon-esque, onnavolgbaar met tempowisselingen. Dat vind ik wel interessant.
1: Ja, ze hebben eigenlijk heel veel tempowisselingen, hè? In de latere nummers.
0: Ja.
1: Is er bijna geen één vaste maat, nee.
0: Het nummer had veel langer moeten duren. Hè? Als je dat nummer begint en je hoort ze zingen It's Not...
1: Ja.
0: A Girl Who Misses Much. Dan denk je, nou, dit nummer... Alleen daar kun je al een prachtig nummer van 4 minuten van maken.
1: Ja, vind ik ook inderdaad.
0: En dit is binnen 3 minuten krijg je 8 verschillende thema's te horen of zo.
1: Want daarna krijgen we het nummer While My Guitar Gently Weeps, hè?
0: Daarvoor.
1: Of daarvoor, ja. Ja, in ieder geval. Dat is ook zo'n mooi nummer. Het past wel bij elkaar, die twee nummers, ja. Maar een van de mooiste nummers voor mij, ja. She's not.

0: zijn zo ontzettend veel mooie nummers uit dit album. Hè? Zachte, snelle, keiharde rock and roll. Het is erg mooi. Ja.
1: Maar veel mensen zeggen, er zitten nummers tussen die bedervend voor mij als luisterervaring. Als je het als album draait en dan kom je steeds weer zo'n klonker, of ik weet niet hoe ze dat in het Engels noemen, tegen.
0: Ja?
1: Denk van ja, die moet ik eigenlijk overslaan. Want ik heb geen zin om naar dit of dat nummer te draaien. Ja. Of Don't Pass Me By moet ik eerst even wachten tot het voorbij is. Of What Don't We Do It On The Road. Iedereen heeft zo zijn nummers die hij minder goed vindt. Ja.
0: Ja, dat klopt inderdaad, ja. Nou, dat brengt ons bij ons volgende nummer. Revolution Number One.
1: Ben ik alweer?
0: Je bent alweer, ja.
1: Ja. Het is het eerste nummer van de White Album wat opgenomen werd.
0: Oké.
1: Okay. Zo zie je dat heel vaak zijn het Lennon-nummers die als eerste op een album, die als eerste in de studio worden uitgeprobeerd. Vaak wat experimentelere nummers, hè, zoals Tomorrow Never Knows.
0: Ja.
1: Dat was het eerste nummer van Revolver waar ze aan gingen werken. Dat zou je ook niet verwachten. Ja. En dit was ook het eerste nummer waar ze aan gingen werken voor de White Album.
0: Ja.
1: En het is weer een beetje. Het is natuurlijk de tijd. Woodstock zou een jaar later komen. Het is een heel politieke tijd. Waarin ook heel veel muzici zich heel erg met goede reden, denk ik, politiek uiten.
0: Ja.
1: Hè, of je nou Joni Mitchell, Crosby, Stills, Nash.
0: Ja.
1: Nou, we hebben allebei Woodstock kennen we. Wordt er heel erg veel politiek ook in bedreven. En Lennon is natuurlijk ook een beetje in vechtmodus weer hier. Hij heeft vroeger heeft hij dus die term van de Beatles zijn, hoe was dat weer, populairder dan Jesus.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Nou, dus dan moest hij echt terug in zijn hok met excuses.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Hier is hij weer helemaal terug, want hier is hij weer strijdbaar en we moeten de straat op. En hij nuanceert het nog wel, geen geweld.
0: Ja.
1: Maar hij is natuurlijk wel, er moet wat gebeuren. Hij wilde echt aansluiting hebben met de hele politieke golfbeweging die door de hele wereld ging.
0: Ja, ja.
1: Het was natuurlijk wel een bewogen tijd. Ook de moord op Robert Kennedy.
0: Zeker,
1: Martin Luther King. Er was heel veel aan de hand. Je had in China de culturele revolutie.
0: Oh ja, het rode boekje. Ja.
1: Ja, maar het was een verschrikkelijke tijd. Het was Mao, wat hij daar heeft aangericht. Het
0: ook doden. Ja,
1: verschrikkelijk.
0: Ja, ja.
1: Maar goed, dus in die zin pikte Lennon dat wel op. En heel goed dat hij dat deed. En het was we hebben het over Sexy Sadie gehad. Dat je, als je dat nummer hoort, denk je eigenlijk, de stemming van het nummer is eigenlijk pas niet bij de boodschap.
0: Nee.
1: Dat geldt ook een beetje voor dit nummer. Het is een van mijn favorieten van het album. De meesten vinden het te langzaam, te laid back.
0: Ja.
1: Ik vind het geweldig. Ik haat de snelle versie van dit nummer. Maar dit is ook een nummer wat eigenlijk, omdat het revolutie predikt, zou je verwachten dat het meer upbeat en wat meer agressief zou overkomen.
0: Ja, ja.
1: Maar ondertussen, als je dit nummer hoort, pak je er nog eens een lekker glas wijn bij. Ga je lekker onderuit zitten. Ja, het is heel knap. Vergis ook niet het gitaarwerk wat erin voorkomt. Hoe goed dat is, hè?
0: Ja.
1: Van George Harrison dan invult.
0: Ja, ja.
1: Ja, mooi nummer. En ik geloof dat de originele versie, ze hebben het in de studio over 28 minuten laten doorlopen.
0: Oh ja, dat heb je wel eens verteld inderdaad. Ja. Ja.
1: Ik had graag een langere versie al gehoord op een van de extra remasters. Maar we moeten het hiermee doen.
0: En, is dat ook niet op YouTube te horen of zo, die langere versie?
1: Zelf te vinden, ja zeker.
0: Zelf te vinden inderdaad, ja.
1: Ja.
0: Maar dan blijven ze gewoon 28 minuten aan het eind door.
1: Een soort fade-out, een hele lange fade-out. Okay. En als je in de stemming bent.
0: Ja.
1: Wij gebruiken geen recreationele drugs.
0: Recreationele, ja.
1: Maar ook zonder dat is het een heel fijn nummer. Okay. Ja, het appt gewoon heel langzaam. Appt dat door.
0: Nou, ik vind het snelle nummer ook wel mooi. Er zit ook wel in, hoor. Een andere drive zit erin eigenlijk. Ja, ook heel mooi. Ja,
1: ze horen bij elkaar. Wat ik zeg, er zijn de meningen over verdeeld. Maar dit blijft mijn favoriet.
0: Is dat je favoriet, ja?
1: Ja.
0: Van de hele album, ja?
1: Nou, nee, wel van de twee versies en van de drie versies. Ja, en van het album is het wel één van mijn favorieten.
0: Ja, dat is, is op kant 4 terechtgekomen, hè? Het eerste nummer van kant 4 of zo, ja.
1: Ja, de album had er ook mee kunnen beginnen. Want je weet dat het debuut van de Beatles begon met een countdown 1, 2, 3, 4, hè?
0: Nee.
1: Het nummer van I Saw Her Standing There. Ja? Begint met 1, 2, 3, 4.
0: Oké, ja.
1: En
0: ja.
1: Dit begint ook met 1, 2, 3, 4, een countdown. Ik denk het was een mooie, prachtig begin geweest. Albumopener. Zeven jaar later.
0: Ja, inderdaad, ja.
1: Nee,
0: ja.
1: Het is 6 jaar later, 5 jaar later, geloof ik.
0: Ja, wat is in die tijd gebeurd, inderdaad. Ja,
1: enorm.
0: Nou, die andere was 62 jaar, inderdaad, ja. 5 tot 6 jaar, ja. Ja. Ongelooflijk. Nee, ik vind het ook een mooi nummer, ja. Zou de Beatles invloed hebben gehad op de politiek? Op de jeugd, denk ik wel, hè? Ja.
1: Ik weet niet. Helaas hebben ze invloed gehad op die mafkees van een Charles Manson.
0: Ja. Ja, dat nummer dat, krijgen we ook nog door.
1: Dat is
0: ja,
1: wel,
0: ja.
1: Wel erg. Charles Manson, die heeft zelfs een van zijn, had van die jonge vrouwen om zich heen verzameld.
0: Mm-hmm, ja.
1: Eentje daarvan noemde hij ook Sexy Sadie.
0: Oh.
1: Hij was helemaal in de band van het White Album.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar daar moeten we niet te lang bij stilstaan, want die is dood en begraven.
0: Ja, nou, ik ga het hem wel hebben over het nummer Helter Skelter. Dus ja. Dat vind ik persoonlijk een van de beste nummers van het album, ja.
1: Heb ik nooit aan kunnen wennen aan Helter Skelter. Nee. Maar dat is mooi. Jij hebt weer andere dingen.

0: I'm So Tired van Lennon. Het tweede nummer van kant 2. Ja, dat is geschreven door John toen hij 3 weken al in India was. En dat hij eigenlijk 3 weken zonder alcohol en drugs bezig was.
1: Ach, je krijgt helemaal medelijden met die man, hè?
0: Ja, hij had wel een rookverslaving of een sigaret, een nicotineverslaving, laat ik het zo noemen. En daar was hij ook wel een beetje klaar mee. Want in het nummer hoor je ook dat hij Sir Walter Raleigh de schuld geeft dat hij ons aan het roken heeft gebracht. Maar hij was dus 3 weken daar in India. En hij was, blijkbaar heeft die meditatie hem toch zo aangegrepen dat hij daar eigenlijk geen andere dingen mee naast kon doen. Hij kon niet meer slapen, hij was continu bezig met het mediteren. En daar was hij zo moe van, zei hij. En daarom zei hij, I'm so tired. Ja, ja. Ik vind het een mooi nummer, want het is... Het grijpt me soms wel aan, inderdaad. Want ik kan me helemaal voorstellen dat hij moe is. I'm so... Dat heb ik ook wel eens, inderdaad, ja.
1: Dat is iedereen wel eens, hè? Ja. Maar het kan ook zijn dat met Lennon, wat je zegt met het mediteren, dat hij moe was. Lennon was natuurlijk ook iemand die altijd met zichzelf in de knoop lag. Dus altijd moe was. Ik denk dat hij daar misschien gehoopt had op een soort verlossing, verlichting.
0: Ja, okay.
1: En dat niet vond. En dat hij daar niet van...
0: Wat denk je? Oh, okay.
1: Hij zocht natuurlijk ook naar antwoorden. Dat heb je natuurlijk met mensen die met emotionele en psychische problemen worstelen.
0: Ja.
1: Ik wil het ook niet overdramatiseren, maar dat was natuurlijk... Lennon was natuurlijk een heel complex figuur. Hij is niet voor niks een heroïneverslaafde geweest. Hij zocht naar verlossing, hij zocht naar verlichting. En dat zocht hij daar volgens mij ook in India. Dat vond hij niet. Nee. En daar werd hij heel onrustig van, wat ik ook wel kan begrijpen.
0: Oh, oké. Ja, dat is een hele andere insteek, ja. Dat zou ook kunnen, ja. Dat hij daar toch niet vond wat hij zocht en dat hij daar dus zo moe werd, ja. Okay.
1: Hij kwam ook, wat ik dus ook eerder zei, wat je ook kunt lezen op verschillende plekken. Hij kwam ook heel geagiteerd terug. Hij kwam niet als een uitgerust, gelouterd mensen wat wij van vakantie zouden hebben. Hij was woedend. Hij ging de studio in en ging die sexy CD, dat hebben ze 52 takes van gemaakt.
0: Zo.
1: En hij heeft tijdens die opnames heeft hij zitten mopperen en zitten vloeken. En zo erg dat Geoff Emerick dus weg is gelopen. Okay. Komen die mannen terug uit India? Ik herken ze helemaal niet meer.
0: Nee.
1: Het is gewoon verschrikkelijk. Ze haten elkaar. En ze zijn. Vrouw Lennon was natuurlijk toen behoorlijk.
0: Ja, maar nogmaals, want de week tevoren zijn ze bij elkaar geweest. En nou elkaar die demo's laten horen.
1: Ja, het
0: dat ging een goede trouw.
1: Ja, ja, dat kon allemaal tegelijkertijd.
0: Gek is dat, inderdaad. Ja,
1: het kon allemaal tegelijkertijd. Het is toch weer steeds weer die harmonie vonden. En daarna was het weer mis.
0: Ja, ja. Ja, een ander iets van het nummer is dat hij toch zijn groeiende obsessie voor Yoko Ono bezocht. Hij zingt, My Mind is Set on You.
1: Ja.
0: Want hij was natuurlijk daar in India samen met zijn vrouw Cynthia. En hij moest Yoko achterlaten, ja.
1: Ja.
0: Er was blijkbaar toen al dat hij toch meer naar Yoko trok en minder naar Cynthia, ja.
1: Ja. Wat vond je van die, hoe heette ze, Yoko? Wat vond je van die... was het niet een Japanse surrealistische kunstenares?
0: Ja, helemaal denk ik. Aan de ene kant vind ik het jammer. Ik denk dat aan de andere kant heeft ze John wel geholpen met... ik denk dat hij daarna rustiger is geworden en meer zichzelf. Dat hij toch een hoop van zijn frustraties, van zijn kindertijd en zo, dat het verliezen van zijn ouders of zijn moeder, daar zijn bij geholpen. Ik denk dat Yoko heel goed is geweest met John Lennon.
1: Het was een moederfiguur ook, hè?
0: Ja, moeilijk inderdaad. Ja, hij heeft denk ik ook slechte invloeden gehad. Maar wat je ziet dat John ook in die tijd heel anders is gaan worden. Meer dat soort kunsten. Revolution No. 9 is denk ik ook samen met Yoko gemaakt.
1: Ja, dat klopt. Ja. Dus hij was zelfs zo in de war, dat heb ik ook laatst onlangs pas geleden. Revolution No. 9 was niet zozeer een soort uitwas van dat we gaan het nu iets heel geks proberen. Want dat was het natuurlijk ook wel. Maar Lennon die was zo hyped up dat hij ook zei, dit is de nieuwe weg die de Beatles moeten inslaan.
0: Oké, zo. Ja, dat is helemaal.
1: Hij heeft toch niet voor niks Two Virgins and Live with the Lions gemaakt, die albums daarna?
0: Ja, dat is waar, ja. Ja. Triest.
1: Was
0: ja.
1: Totaal losgezongen van de werkelijkheid. Ja. Ook wel leuk, want zo willen we onze kunstenaars ook vaak hebben. Een beetje losgezongen van de werkelijkheid.
0: Ja,
1: ik bedoel, ja.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Dat, ik heb zelfs jaren op kantoor gewerkt. Dat is ook niet alles.
0: Frank Zappa heeft altijd gezegd, nou, progress is only possible with deviation. Yeah? Dus mensen die echt buiten de lijntjes stappen, die zorgen ervoor dat de wereld verandert en beter wordt, ja. En misschien heeft hij dat ook wel gedacht, ja. En volgens mij is het ook wel goed dat we af en toe getriggerd worden door hele rare en nieuwe ideeën. Wim T. Schippers hebben we het net over gehad.
1: Ja.
0: Was ook iemand zo, ja. Mensen toch al continu op het verkeerde been zetten. Prikken. Ja. En kijken, ja.
1: Maar ja, hoezeer ik ook dat ze het figuren waarderen. Ik weet niet, wat heeft nu... laten we Wim even met rust laten. Die is nu... heeft net afscheid genomen, maar wat heeft Revolution No. 9 ons dan gebracht? Behalve dat het een heel vergaand experiment was. Sommige mensen zeggen, ja, dit is de eerste keer dat jeugd, die eigenlijk helemaal geen kennis had van muziek, alleen popmuziek, populaire muziek, met muziek als Karlsheinz Stockhausen geïntroduceerd werd.
0: Ja, oké. Frank Zappa, ja.
1: Ja, Zappa ook. Maar heeft Zappa dit? Ja, Zappa heeft ook heel veel de dingen gemaakt.
0: Maar die was ook een groot fan van Stockhausen, volgens mij, hoor. Ja,
1: ja, van Boulez ook. Pierre Boulez vooral. Maar grappig is dat je nu over Zappa begint. Want Zappa en Lennon, zou je zeggen.
0: Ja.
1: Dat zou mooi zijn als die twee bij elkaar zijn gekomen. Die zijn ooit bij elkaar gekomen.
0: Ze hebben één nummer, ja.
1: Knallende ruzie geworden. Dat is helemaal fout gegaan. Want daarna wilde Zappa niks meer met Lennon te maken hebben.
0: Nee, het zijn ook al twee haantjes, denk ik, inderdaad. Ja, die moet je niet...
1: ja, dat ook, zetten. Maar ook, ook de hele dingen die je niet verwacht van professionele muzici. Dat Lennon gewoon de copyrights van de nummers King Kong, dat is het nummer wat ze toen samen gejamd hebben. Dat hij dat gewoon, dat heeft hij op zijn eigen wedding album gezet of zo.
0: Oké, ja.
1: Als jam.
0: Ja.
1: Met als zogenaamd door hem geschreven. Dat is heel vreemd. Hoe komt er iemand daartoe?
0: Ja, inderdaad. Ja, heel apart, ja.

0: çökmüşü. Ha bacı lan.
1: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM.

0: Behalve Dijsselbloem bood namens Defensie ook luchtmachtcommandant Steur excuses aan. De politie heeft 4 verdachten aangehouden voor brandstichting en vernielingen bij een tijdelijk kantoor van de gemeente Den Haag vorige maand. De nacht van 15 op 16 juni rukten hulpdiensten uit nadat er meldingen waren binnengekomen over een knal gevolgd door brand. Op dat moment was er niemand in het gebouw. De verdachten komen alle 4 uit Den Haag. Een van hen, een man van 40, zit nog vast. In de baai van San Francisco is een toeristenboot omgeslagen. Daarbij is 1 persoon verdronken. 3 mensen worden nog vermist. Amerikaanse hulpdiensten hebben 16 opvarenden gered. De boot kwam gisteren in de problemen in de buurt van het eiland Alcatraz. De hele nacht is er gezocht naar de vermisten, onder meer met helikopters en duikers. Het water is rond de 15 graden en er staat een sterke stroming in het gebied. Er komt steeds meer Sahara-stof richting Europa. Volgens wetenschappers is de hoeveelheid woestijnzand toegenomen de afgelopen jaren. Mogelijk door veranderingen in luchtstromen. Het is slecht voor de gezondheid om de stof in te ademen. Zeker voor mensen die al luchtwegproblemen hebben. Het weer. Vanavond is het zonnig, droog en nog lang warm. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de krochten.
3: Pop Boulevard. Het radioprogramma met leuke en interessante verhalen en feiten uit en over de popmuziek. Welkom terug luisteraars bij de tweede uur van Pop Boulevard over The White Album. En we gaan gewoon door waar we gestopt zijn.
4: Maar we dwalen af. Wat was het nummer ook weer, Pim, waar we zijn begonnen?
5: I'm so tired. I'm so we kunnen het nog hebben over Sir Walter Riley, want dat heb jij volgens mij als eerste ook mij eens een keer verteld, hè? Dat is blijkbaar toch degene die ons aan het roken heeft gebracht en dat hij daar toch iets...
4: Dat kan, ja. Ja, hij was wel verslaafd aan sigaretten, dat klopt.
5: Ja, maar allemaal. Goed. Het is ongelooflijk, je zit verschrikkelijk, ja.
4: Het geldt ook voor George Harrison. Ja, George Harrison heeft het zijn leven waarschijnlijk wel verkort met die,
5: ja,
4: met
5: die brain tumor. Dat zo.
4: Ja. Had hij long, ik dacht een hersentumor.
5: Nee, volgens mij had hij kanker inderdaad, ja.
4: Ja, weet ik, maar ik weet niet of...
5: Daaraan doodgaan.
4: Zou heel goed door roken geweest kunnen zijn.
5: Maar ze rookten allemaal zoveel. Ja. Dat is ongelooflijk,
4: Maar het waren ook sterke mannen uit Liverpool. Uit een sterke arbeidersmilieu. Nou, Lennon niet helemaal.
5: Ja, maar geboren toch in de Tweede Wereldoorlog. En ja, dat zou ook niet optimaal zijn geweest.
4: Nee, die waren gewoon sterker, die kerels.
5: Denk je?
4: Kijk naar Keith Richards.
5: Ja, Mick Jagger inderdaad, ja. Dat hij het nog steeds volhouden. Mooi.
4: Nou, Mick Jagger is een gezondheidsfreak. Die telt niet mee, maar Keith Richards... die heeft toch wel wat geloofwaardigheid opgebouwd... met zijn leven lang roken en drinken.
5: Ja. Maar klopt het dat ze niet meer gaan optreden? De Rolling Stones?
4: Ja. Het schijnt dat Keith te veel last heeft van artritis in zijn vingers.
5: Oh, okay.
4: Dat is heel naar. Want
5: zeker.
4: Er zijn een close-up, kun je ook zien, van zijn vingers genomen.
5: Ja.
4: Want mensen willen natuurlijk weten, hoe zit dat?
5: Ja.
4: Ja, dan zie je toch dat die vingers...
5: niet meer aan me komen. Okay.
4: Het is... dat ziet er toch wel heel erg vergroeid uit al.
5: Wat is het laatste album nou al uit? Of?
4: Ja.
5: Nee, Oh, dan moet ik eens gaan luisteren. Ja. Nog niet gedaan.
4: Foreign Tongues.
5: Bespreken of...
4: Nee, na 2 weken is iedereen dat album vergeten.
5: Ja?
4: Je had Hackney Diamonds.
5: Ja.
4: Dat is even een hype. 14 dagen, dan is iedereen dat album vergeten. Sorry voor de Stones fans, maar...
5: dat doe je ze toch wel pijn, hoor.
4: Ik heb toch al vaker gezegd, Pim. Na 73 hebben ze toch geen goed album meer gemaakt.
5: Ja, zou Brian Jones eruit was, huppakee.
4: Maar misschien is dat juist wel een reden om jouw voorstel nog eens... wil ik echt serieus overwegen om een keer een paar van hun later albums nog eens gewoon te beluisteren.
5: Het leuke vind ik van dit soort huiswerk, dat je toch wat beter op een andere manier gaat luisteren. Je gaat wat over lezen en zo. Ja. Dat vind

0: De kwal heeft een grote toegevoegde waarde voor mij, ja.
1: Ja, voor mij ook. Absoluut, ja. Ben ik helemaal met je eens.
0: Ja. Maar goed, terug naar ons huiswerk. Honey Pie.
1: Ja, Honey Pie had ik zelf, toen ik het nog weer luisterde van de week... dit soort nummers maakt wat dat White Album eigenlijk draaglijk maakt.
0: Ja? Oké.
1: Okay. Ja, ik moet ook zeggen wat het geniaal maakt. Want dat is dat hele verschillende kleurenpalet met al die...
0: Zeker.
1: Al ja. Die nummers. En dit is dus een uiterste met granny music. Ja. In termen van Lennon. Ja. Maar het leuke is... Lennon speelt hier wel een gitaarsolo op. Hè? Dus het is...
0: Oh, oké. Okay.
1: Dan heb je weer dat dubbele wat jij ook zegt. Ja. Tenminste waar we het net over hadden. Soms konden ze elkaars bloed wel drinken. Maar dan gingen ze toch weer... Als ze op een gegeven moment in de studio zaten en het liep...
0: Ja.
1: Dan stond alles in diensten van elkaar en van de muziek.
0: Ja, ja, ja.
1: Want het feit dat Lennon, dat is uitgebreid gedocumenteerd... Dat hij een hekel had... Zeker naarmate de Beatles vorderden aan al die granny muziek van McCartney.
0: Ja, zeker.
1: Ging hij hier
0: ja.
1: toch zitten en dan speelde hij een hele verdienstelijke gitaarsolo.
0: Ja, ja.
1: Waar echt de lol van afspringt. Ja. En dat vind ik. Ja, dat maakt ook weer dat album zo leuk, hè? Dit.
0: Ja, zeker. Die verschillen. Ja. Het kleurenpalet vind ik wel mooi gezegd, inderdaad. Ja.
1: Ja.
0: Want je kunt er alles op horen, dat klopt. Ja,
1: ja als je ja. luistert naar het. Blazersarrangement van George Martin op Honey Pie. Dat is toch echt geniaal. Wat heb je? Je hebt brass en je hebt woodwinds in het Engels.
0: Ja, woodwinds. Dat is meer hout eigenlijk. Hout, ja. Ja, koper en hout, ja. Ja, ja.
1: Nou, dit is heel mooi hout wat je hoort. Ik ben niet echt klassiek geschoold, maar dit is...
0: Nee, dit is mooi hout inderdaad, ja.

0: Nou, dan krijgen we, Why Don't We Do It In The Road van Paul. Hè? Het zevende nummer van kant 2. Het gaat over, ja, eigenlijk, de tekst zegt het al.
1: Waarom ja, waar gaat het eigenlijk over? Ja.
0: Gewoon seks, gewoon buiten, op straat.
1: Ja, vrijheid, blijheid.
0: Vrijheid, blijheid,
1: ja, inderdaad. Leuke tekst.
0: Ja, dat vind ik ook, ja. En ik heb gelezen dat hij, op een gegeven moment zag hij twee apen het doen midden op straat. Dat heeft hem aan het denken gezet, ja. En toen, ja, nou, wat vrijheid, blijheid, dat klinkt er een beetje uit, ja. Dat klopt, ja.
1: Het is ook,
0: ja.
1: Het klopt, het is ook het enige nummer wat McCartney aan India gewijd heeft. Voor de rest ging het allemaal over Desmond has a trolley in the marketplace. Ja. De man is net terug uit India. Komt hij met dat soort ongelofelijke kulnummers? Neem dan een voorbeeld aan Lennon. Lennon's, dat White Album van Lennon gaat bijna helemaal over India en over zijn innerlijke strijden.
0: Ja. Maar van hem niet, nee, inderdaad. Dat klopt,
1: van McCartney minder. Nou goed, McCartney heeft natuurlijk al prachtige bijdragen hier gedaan.
0: Maar misschien houdt het ook in dat India minder gedaan heeft. Heeft hij er later nog wel wat dingen over gezegd?
1: Nee, het heeft hem niks gedaan. McCartney, misschien was McCartney ook iemand die graag in de spotlight stond. Ja. Die had ook misschien het minste behoefte om weg te gaan.
0: Ja.
1: En hij was ook het eerste terug. Oh nee, Ringo was het eerste terug vanwege het slechte eten.
0: Ja, niet helemaal.
1: Die heeft een hele zwakke maag. Dus weet niet wat ze daar aten, maar curry en zo, heel veel kruid. Ja.
0: Maar het nummer is ook opgenomen door eigenlijk solowerk van Paul McCartney. Hè? Want John en George waren in een ander deel van de studio een ander nummer aan het opnemen.
1: Ja.
0: En dat vond John ook niet zo leuk, nee. Maar ja, ik denk dat Revolution No. 9 is al ook een nummer alleen door John en George gemaakt eigenlijk. Ja. Hè? En niet door Paul en Ringo, nee.
1: Dit is een nummer wat heel erg goed past op McCartney 1. Why Don't We Do It On The Road. Het is precies de sfeer van homemade music met een simpel pianotje.
0: Ja, maar ik vind die stem van erg mooi. Waardoor dat lage, dat gedreven eigenlijk. Ja. Ik vind het een mooi nummer, ja. Maar het is toch knap inderdaad dat ze met z'n tweeën dit soort nummers kunnen maken. En, Maar ook, het zegt ook iets dat, dat horen we ook vaker, dat dit hele album is, ze zijn nooit echt bij elkaar geweest of zo om nummers te maken of zo, hè. Het is een beetje, iemand die kwam wat later in de studio binnen, ging ook weer wat aan het nummer toevoegen of zo. Het was niet echt een eenheid meer, denk ik. Hè?
1: Nee, totaal niet. Nee, dat klopt.
0: En dat is natuurlijk jammer, ja. Ja. Of misschien was het wel goed.
1: Ik weet niet, ik denk dat Lennon was een beetje, die was te eigenzinnig geworden. Het ging hem geloof ik toch te veel tegenstaan, dat hele Beatle gedoe. Dus die wilde ook eigenlijk vanaf, in die tijd wilde hij ook eigenlijk liever een solo album maken, geloof ik.
0: Ja, denk je dat het toen al begonnen is, ja? Dat hij eigenlijk al afstand begon te nemen? Of daarvoor eigenlijk al, ja.
1: Ja, de verschillende verhalen.
0: Sgt. Pepper's had natuurlijk een Paul McCartney album eigenlijk, hè?
1: Ja.
0: En de White Album, ja, toch wel, ja. Bijdrage van iedereen, denk ik.
1: Ja, ja. Ja, dat is redelijk evenwicht. Maar ze hebben natuurlijk wel met z'n vieren ook wel, ja, echt samengewerkt. Hè? Dat,
0: ja.
1: Dat wel, maar het was niet meer zoals in de old days.
0: Nee. Maar we mogen niet klagen over het resultaat.
1: Zeker niet.
0: Een erg mooi nummer allemaal, ja.

0: Sappho Truffle.
1: Ja, het leuke is dat, wat ik al eerder zei, Harrison is gewoon lekker aan het rocken op deze plaat. Of ja. hij is natuurlijk ook wel, met zijn andere bijdrage is die heel esoterisch, of hoe moet ik het zeggen. Maar dit is gewoon een lekker rocknummer. Met een hint naar Eric Clapton, die natuurlijk heel belangrijk is. Schande dat hij niet genoemd wordt op deze plaat.
0: Is die belangrijk, ja?
1: Ja, met Wild My Guitar is het natuurlijk...
0: Ja, natuurlijk, ja. Ja.
1: Ja. Dat je zo'n bijdrage levert en dan niet genoemd wordt op een plaat, vind ik... Blijft dubieus. Ja, ja. Ja, hij noemt ook Obladi Oblada. Hij wordt een beetje... steekt hij de draak. Hè? Dat zie je vaak op dit album wordt... door George en door John naar andere nummers van Paul verwezen.
0: Ja,
1: okay. The War is with Paul.
0: Ja, klopt.
1: En,
0: ja.
1: Terwijl andersom heeft Paul McCartney nooit verwezen naar nummers van zijn bandmates. Dus Paul was de meest, die hield zich het meest in. Het meest beschaafde misschien.
0: Ja.
1: Maar George Harrison, die was toch...
0: Ja, is misschien allemaal op zijn eerste solo-LP allemaal naar boven gekomen.
1: Ja, hij heeft het opgespaard inderdaad. Ja, ja. Maar je ziet dat George...
0: Heeft hij iets gezegd over Obladi Oblada?
1: Ja, hij, noemt, hij zingt hier We All Know Obladi Oblada in dit nummer.
0: Oké.
1: Okay, yeah. Draai het nog maar eens, want het is echt een geweldig hoogtepunt op die tweede schijf. Die op zich misschien mindere schijf, maar die is wel veel interessanter. En je ziet ook dat Harris een enorm goed gevoel rhythm and blues heeft, hè, als je dit nummer hoort.
0: Yeah.
1: Dat hoor je ook al eerder bijvoorbeeld bij nummers Drive My Car. Er zit een... Er zit een soort gitaarlik in. Daar is George Harrison mee gekomen. Dat is echt puur uit een rhythm and blues geleend.
0: Okay, ja.
1: En ja, dat heeft hij hier fantastisch dat gedaan. Hoe hij het voor elkaar krijgt. Ook met zo'n hele dirty blazer sectie er ook in. Ik zal het zo nog even draaien. We gaan het zo draaien.
0: Ja, maar ook van George Martin. Ja.
1: Het is, ja, ik geloof dat een andere producer op dit moment aan de knoppen zat. Chris Thomas heb ik gehoord.
0: Ja, okay.
1: Die had blazers, die had saxofonisten op laten draven en alles keurig. Blazersetje was klaar. En Harrison zei,
0: nee, dat is niks, nee,
1: het moet dirtier. Je moet het comprimeren, maar helemaal, helemaal kapot weg, bijna.
0: Ja. Ja.
1: En
0: de
1: technicus was er niet blij mee, maar goed. George Harrison, die kreeg
0: dat zegt toch iets over hoe zij nummers maken. Hè? Volgens mij hebben ze al in hun hoofd hoe het moet klinken of zo.
1: Zeker, ja.
0: Dat ze zeggen, nou, dat is moet veel dirtier of zo. Of,
1: ja, dat klopt. Dat beschrijft George Emmerich ook, dat hij heel vaak hoort... die piano moet niet als een piano klinken. Die akoestische gitaar moet niet als een akoestische gitaar klinken. Doe er wat mee. Hè? Hoe krijg ik de bas zo dat hij totaal overstuurd is en het hele nummer domineert.
0: Ja, ja.
1: En daar zijn die technici, die zijn er uren en uren mee bezig geweest.
0: Ja. Ja. Ja.
1: En dan zit natuurlijk bijzondere, ja, als je goed luistert, bijzondere geluidseffecten altijd in.
0: En de titel, kan je daar nog iets over zeggen? Savoy Truffle.
1: Ja, dat is een chocolaatje. Want George Harrison is natuurlijk wel de meest, wordt vaak gezegd spirituele, maar die heeft gedacht, ik maak een nummer over gewoon wat in me opkomt. Het moet helemaal geen diepgang hebben. Het moet juist heel simpel zijn. Hij zat bij Eric Clapton thuis.
0: Yeah.
1: Er stond een chocoladedoos op tafel. Hij denkt, nou, dan gaat het daarover. Dus al die chocolaatjes die hij beschrijft.
0: Yeah.
1: Dus worden wel iets van 10 verschillende chocoladesmaken in beschreven.
0: Okay.
1: Die heeft hij van die doos afgepikt. Ginger Sling, hij heeft daar heel veel genoemd.
0: Oké.
1: Okay. Dat kwam eigenlijk vanzelf. En ja, het was voor zijn vriend Eric Clapton, die op dat moment flink bij de tandarts zat, omdat al zijn kiezen waren, zaten gaatjes in, want hij verslaafd was aan chocolade.
0: Ja, ja.
1: En er stonden overal dozen chocolade, lege dozen chocolade weer in huis. Dus daar heeft hij het aan ontleend, Savoy Truffle.

0: Eerst krijgen we Helter Skelter van Paul McCartney. En die heeft het nummer geschreven omdat hij hoorde dat hoe zij nou stevigste rock'n'roll nummer gemaakt. Hè? I Can See For Miles. En toen dacht Paul, nou dat kan ik beter, dat kan ik sterker nog. Hè. En dat klopt inderdaad, het is gigantisch hard rock nummer geworden. Ja, ja. En ik vind het wel een leuk nummer, want ik heb er een paar keer heerlijk op gedanst. Echt ja, helemaal laten gaan, dus ja.
1: Hoe was dat dan?
0: Helter Skelter.
1: Ik bedoel, was dat op een feestje of op was het feestje? Alleen in je kamer?
0: Nee, allebei inderdaad. Ik doe dat ook wel eens inderdaad, ja, stiekem hè.
1: Ja, geef niet.
0: Dans maar ook wel eens zelfs op een, hoe heet het, op een mindful cursus gedaan.
1: Moeten we dit eruit knippen? Ik zal het niet verder vertellen.
0: Waarom niet? Dat is toch goed? Zij doen het ook, dus dat kan
1: cursussen
0: ik ook.
1: Cursussen doe je hoe je elektriciteit aanlegt of zo. Of hoe je iets maakt, iets timmert, maar niet mindful. Dat is voor vrouwen. Nee, dat zou ik voor keren. Of je gaat een golfcursus nemen of tennissen. Ja. Maar mindful is echt strictly forbidden. In mijn boek dan hoor.
0: En meditatie?
1: Zoals ga je uitpringen. Zonder aan je tijd. Ja.
0: Oh, nou, maar dat verklaart een hele hoop over dit album natuurlijk, ja. Ja. Want ze zijn best wel een tijd in India geweest, hè?
1: Nou, zeker. Ja. Ik denk, dat moeten we even nazoeken. Misschien, ik denk een week of 8 of zo voor Harrison en
0: ja, best wel lang inderdaad. Ja. Ja. En het leuke van dit nummer vind ik ook dat het aan het eind is. Ringo zegt, I've got blisters on my finger.
1: He? Ja.
0: Want het was ja, natuurlijk een gigantisch drumnummer eigenlijk.
1: Ja. Dus het, ja, ik vind het te monotoon. Ik vind het jammer. Ik heb het nooit echt kunnen opwarmen voor dit nummer.
0: Nee, ja, ik wel inderdaad.
1: Ik heb ook de andere versies die op die remaster staan. Ja? Maar nee.
0: Nee. Ja.
1: Ik vind het te monotoon. Ja, ja dat...
0: Ja, dat kan.
1: Zo zie je smaken verschillen, ja. Ja.
0: Misschien moet je toch nog iets meer gaan mediteren of zo. Of een beetje mindful gaan luisteren.
1: Ja, dat krijg je ervan. Dan ga je... Ja. Maar McCartney is wel... die speelt iets graag live, hè, nog steeds.
0: Ja, oké, dat wist ik niet.
1: Ja, Helter Skelter is al heel lang in zijn setlist.
0: Ja, ik denk dat er... je gaat bewegen als je dat nummer hoort, ja.
1: Oké, nou, dat is op zich natuurlijk al verdienstelijk.

0: En dan komen we bij de wat rustige nummers. Cry Baby Cry.
1: Ja, mag ik daar nog iets over zeggen? We moeten vooral veel muziek draaien, Pim. Maar dit is toch ook weer Lennon met zijn speelsheid met woorden. Hè? We kennen natuurlijk dat hij van Buffalo Bill Bungalow Bill maakte.
0: Ja, ja.
1: Ik weet of dat draaien we geloof ik niet, hè, deze uitzending. Maar een zeer ondergewaardeerd nummer. Want ik vind het hartstikke leuk. Gaat ook over India natuurlijk. Maar dit nummer hoorde Lennon Make Your Mother Cry. In een reclame slogan. Yeah, okay. En daar heeft hij van gemaakt Make Your Mother Sigh. En ook een soort wordplay. En hij heeft er een beetje een soort beetje mystiek, beetje macaber nummer soms. Er zit een sfeer in die is, kan alleen Lennon oproepen. Heeft het ook over een seance in the dark. Het is een hele beetje geheimzinnige, mysterieuze sfeer. Wat ik het nummer wel bijzonder vind maken. En ook het gitaarwerk van Harrison is ook wel geweldig. Hier en daar van die kleine accenten die hij geeft.
0: Ja, ja, ja.
1: Goed luisteren zo, want je gaat het zo draaien.
0: Ja.
1: Verder niet zoveel over te zeggen. Het is te kort. Ik had het veel langer gemaakt, dit album. Maar waarschijnlijk was het te weinig animo om Lennon aan een echt volwassen nummer te helpen. Ik vind het wat kort.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar het is, hoe vind je dat? Het is een beetje kinderrijmpje-achtig. En het wisselt ook naar onheilspellend. Het is echt
0: een
1: bijzonder.
0: Ik vind het ook wel een beetje een lullaby inderdaad. Ja, een beetje rustig.
1: Ja, er zitten verschillende sferen in.
0: Ja. Maar het is wel een positief nummer.
1: Dat zou ik niet zozeer willen zeggen. Het is meer een mystiek nummer.
0: Oké, ja.
1: Ja. Net zoals dat nummer wat het niet gehaald heeft, What's the New Mary Jane, of je dat nummer wel kent?
0: Nee, ken ik niet, nee.
1: Heeft een nummer, dat is een soort demo-versie van Lennon. Dat is ook een heel soort, omdat je nursery rhyme zei, een beetje een soort kinderlijk melodietje, maar heel dromerig.
0: Mm-hmm.
1: En heel, wel bijzonder. Wel,
0: en hoe heet het?
1: What's the New Mary Jane.
0: What's the New Mary Jane, nee.
1: En de Beatles hadden ook geen zin om daar iets van te maken. Ze dachten, dit is weer zo dissonant en zo maf. Maar hadden ze daar echt voor gaan zitten, had het misschien een heel goed nummer kunnen zijn.
0: Heeft het ook niet later zelf op een solo plaat gezet?
1: Nee, helaas niet. Nee. Okay.

0: En dan komen we bij een volgend rustig nummer. Long, long, long. En daarvan is toch wel... dat geeft duidelijk aan dat George toch wel ook spiritueel is. Want ze zeggen, het is het spirituele hart van het White Album. En dat geeft een momentje rust tussen Helter Skelter, wat we net hadden gehoord ook. Hè, en het volgende nummer, Revolution No. 9. En het lijkt een ode aan een geliefde, hè? Maar het is toch in werkelijkheid de vreugde die George voelt voor toen hij God vond.
1: Mm,
0: Die you, hè? Long, long, long. You, dat bedoelt hij God mee inderdaad. Ja. Dus behoorlijk spiritueel. En ik weet niet of hij nou God gevonden heeft in India. Of ervoor of daarna of zo. Dus misschien door het mediteren. Door toch al 8 weken rustig na te kunnen denken. Er zal toch wel iets in zitten inderdaad, ja. Ja,
1: ja, het was het aardse achter hem laten. Hij was wel wat dat betreft, zeker toen hij Ravi Shankar ook ontmoette. We zijn hele goede vrienden geworden. Is hij toch wel helemaal spiritueel geworden. Zeker in zijn solowerk is het erg gaan domineren ook. Hè? My Sweet Lord,
0: ja, zeker.
1: Tijdje. En ook de tweede, Living in the Material World. Er staan ook nummers in de sfeer van Long, Long, Long op. Ja. Ja, bijzonder nummer.
0: Zeker. En ook het orgel van Paul wat eronder zit. En de drums van Ringo, dat geeft zich ook wel een bepaalde cachet eraan, ja.
1: Ja.
0: En het eind is ook wel leuk, want dat is een beetje, ook weer een beetje mystiek geluid. En dat kwam eigenlijk omdat ze een fles wijn, die op een Leslie-box stond te ratelen. En daar hebben ze wel nog een keer overgedaan en dat aan het eind neergezet, ja. Ja. Ja, het past niet helemaal in het nummer, maar ze hebben het toch laten zitten inderdaad, ja.
1: Ja, want er zijn mensen die zeggen in Revolution No. 9 zitten wat spooky-achtige geluiden, waardoor het eigenlijk, maar er zijn ook mensen die het einde van Long, Long, Long uitzetten, omdat ze dat veel te geheimzinnig en te spooky vinden.
0: Ja.
1: Dat is ook heel, is een heel soort sfeer, zo'n bijzondere sfeer heeft dat.
0: Ja.
1: En, als je alleen thuis bent, dan denk ik ook, zet maar even wat anders op.

0: Good Night, het laatste nummer van het album. En ja, als rustmomentje na Revolution No. 9.
1: Eigenlijk is Good Night, wat je er ook van mag vinden, niemand luistert meer, hè? Als je dus aan het einde van kant 2 bent aangekomen, ja, naar Revolution No. 9, niemand luistert meer. Zou het nummer net zo goed weg kunnen laten?
0: Nee. Ik vind het een heel mooi nummer.
1: Ja, het is een heel mooi nummer, maar ze hadden dat misschien... John Lennon had dat misschien op... Die heeft het ook zelf ingezongen. Het is wel een prachtig nummer, ja. Het had misschien op Ringo, het eerste album van Ringo, goed gestaan.
0: Oké. Nee, ik ben blij dat het hierop staat, inderdaad, ja.
1: Maar jij hebt dat helemaal gehaald, het einde van de kant 2.
0: Zeker.
1: Ja, ik ben nooit zo ver gekomen, maar ik heb gehoord dat het een heel mooi nummer moet zijn.
0: Ja, het is door John Lennon geschreven als slaapliedje voor zijn zoon Julian. Maar ja, Ringo moest natuurlijk ook een nummer hebben, of iets meer dan alleen Don't Pass Me By. Dus hebben ze toch besloten, nou oké, laat Ringo het maar zingen.
1: Ja.
0: En dan een registratie van George Martin eronder. En dat is heel mooi. Je hoort geen andere Beatles op dat nummer, behalve Ringo, ja.
1: Volgens Geoff Emerick was John Lennon, geneerde hij zich een beetje. Hij had het wel geschreven.
0: Ja, voor het nummer? Oké.
1: Maar het is natuurlijk een prachtig nummer, maar zo mellow-hearted, zo zachtmoedig.
0: Ja.
1: En Lennon was helemaal niet in een bui. Hij was heel erg in die tijd paranoia en een beetje bozig. Dat heeft ook goede nummers opgeleverd.
0: Ja.
1: Maar zijn state of mind was helemaal niet... Ja, Julia is natuurlijk wel het voorbeeld van...
0: Ja, zeker.
1: Een prachtig nummer. Dat is te adembenemend mooi. Maar daar heeft hij het dan bij gelaten. Long, long, long kon hij niet opbrengen om dat ook nog te zingen. Okay. Ik dacht, misschien wil Ringo dat wel.
0: Ja, op een van de demos hoor je hem nog wel zingen, inderdaad. Ja. En ook piano spelen, wat hij ook zo mooi doet, inderdaad. Ja.
1: Wie?
0: Ja. John.
1: Ja, dat is het jammer, want die demos die zijn verloren gegaan.
0: Oké, okay, ik heb wel een stukje gehoord volgens mij dat hij zingt, ja.
1: Ik heb het gezongen, maar dat schijnt... Ja. Ik zou dat graag horen. Er schijnt geen demo van over te zijn.
0: Nee.

0: Nou, we gaan een beetje afronden. Mijn nummers heb ik er doorheen gejaagd. Jij hebt nog Julia. Nee, I Will. En Revolution No. 9 staat op jouw lijstje.
1: Oh man, heb ik daar nog power voor?
0: Julia.
1: Nee, Julia is zijn moeder en gaat halverwege over in Yoko. Dat is ook wat veel mensen zeggen. Dat Lennon, die moeder die hij nooit gekend heeft, is natuurlijk Yoko Ono volgens velen geworden.
0: Ja.
1: Dat is onderworpen heeft aan die vrouw, is er ook wel wat voor te zeggen.
0: Ja.
1: Hè, dat het een mammy voor hem was. En zelfs zo erg dat toen de relatie slecht ging, dat mammy zei, ga jij maar met een andere vrouw even een tijdje hiervan maken.
0: Ja.
1: Dat is dan die May Pang geworden. En als ik het genoeg vind, dan kom je weer terug. Goed, maar dan gaan we een andere uitzending over maken. Want in die tijd dat hij even vrij was van Yoko, ging hij meteen goede muziek maken. Dat is ook weer zoiets. Ja, dat heb je soms.
0: Ja,
1: maar het is ook wel eens een muziek geweest. Want ik denk dat er iets voor te zeggen is dat Julia ook voor Yoko geschreven is. En dat is natuurlijk wel een verdienste dat er zoiets moois uitkomt.
0: Nou, zeker. Ja.
1: En ook nog eens met Lennon, dat is toch wel, het is natuurlijk een open deur om te zeggen dat hij talentvol was. Hij leerde dat fingerpicking, wat jij zei.
0: Ja, Donovan,
1: Nou ja, je leerde hem en de volgende dag kwam hij met de meest prachtige dingen.
0: Ja.
1: Met fingerpicking, want ik weet niet, jij speelt misschien niet gitaar, maar je moet dat Dear Prudence gewoon maar eens proberen na te spelen.
0: Ja?
1: Dan denk je van, hoe krijgt hij dat voor elkaar? Ja. En zo heeft Lennon op meerdere momenten dat hij een instrument voor zich kreeg. Bijvoorbeeld in Baby You're Richman had hij een soort instrument wat er in de studio rondslingerde. En Lennon zei, hey, wat is dit?
0: Ja.
1: Dat kun je horen op Baby You're Richman. Daar maakte hij meteen iets fantastisch van. En Lennon kon echt ook met inspiratie van, hij hoorde bijvoorbeeld dat nummer de Moonshine Sonate van Beethoven.
0: Ja,
1: zei hij, hey, leuk. En dan komt hij met Because.
0: Ja,
1: dat toverde hij om. Het is gewoon echt magie. Dus even terug naar Julia.
0: Ja.
1: Dat is ook weer zo'n voorbeeld dat Lennon iets oppikte met zo'n fingerpicking gitaar. En dan komt hij met Julia, wat meteen de hoogste regionen is van van dat genre.
0: Ik hoor, wat ik zo meekrijg uit ons gesprek in deze laatste twee uur, dat het toch meer een John Lennon album is geworden. Of tenminste de highlights eigenlijk.
1: Ja.
0: Dan de rest eigenlijk, ja.
1: Ja, is wat voor te zeggen.
0: Ja.
1: Als je het als een India-album ziet, dan krijgt John Lennon denk ik wel de credits.
0: Ja, zeker. Paul
1: McCartney ging gewoon door met waar hij goed in was, maar die pikte volgens mij weinig op van wat er toen
0: wat hij er heeft meegemaakt, ja.

0: Maar laten we afsluiten met Revolution Number 9. Wat vinden we daarvan?
1: Ja, wat vinden we daarvan? Wil ik toch eerst graag ook jouw mening over horen. Want jij bent... Jij ziet ook wel de...
0: De invloed van Yoko Ono vind ik... kan je heel goed horen. En volgens mij is zij toch wel belangrijk geweest, John Lennon, maar... En aan de andere kant, het nummer staat op het album. Dus ja, we nemen het gewoon mee. Ik luister het ook wel inderdaad.
1: Ja.
0: Maar minder aandachtig dan de rest, ja.
1: Ja.
0: En ik heb ook wel soms al de neiging om door te spoelen. Dat klopt, ja. Dus ik vind het...
1: Ja.
0: Het had niet meer staan als het er niet op
1: was. Dat was de conceptuele art, want daar praat je dan geloof ik over. Zij was dus een in sommige kringen ook zeer gewaardeerde...
0: Zeker.
1: Zeer conceptuele artiesten. Heb jij daar nog een mening over? Want het is soms,
0: ja, dat vind ik soms wel moeilijk hoor. Maar
1: met clouds en met bagism. En het is heel erg esoterisch allemaal.
0: Ja. Nee, maar ik vind het wel goed dat je mensen daardoor aan het denken zet. Laat eens wat anders zien inderdaad. Het is ook mogelijk. Ja.
1: Zeker, dat bedoel ik. Ja. Ja,
0: je hoeft het niet mooi te vinden of zo. Maar nou, er zijn mensen... Wat ik zeg, wat Frank Zappa ook al zei, dat blijf ik toch al zeggen. Van, mensen die net buiten of met hun hoofd boven het maaiveld zitten...
1: Tuurlijk.
0: Die hebben de meeste invloed, dat geloof ik ook, ja.
1: En later is nummer Imagine is er ook door haar vooral geschreven. Dat past heel erg bij haar soort tekst ook, hè.
0: Okay.
1: Lennon heeft later ook gezegd... Ja, ik had Yoko de credits ook moeten geven voor Imagine.
0: Maar, dat wist
1: maar
0: ik
1: goed,
0: ook
1: die conceptuele kunst, dat is iets wat not... Wat van tijd tot tijd wat terugkomt. Dat je denkt, een spijker in een plafond staan. Of
0: naar
1: boven op een ladder en er staat dan You Are Here.
0: Ja, ja.
1: Dat zijn wel leuke dingen. Maar we moeten niet vergeten dat ze ook in de studio zich heeft opgedrongen. Dat ze op de versterker van George Harrison gewoon in de studio ging zitten. Tijdens de opname. En er lagen, hij had koekjes altijd, van die chocoladekoekjes op zijn versterker liggen.
0: Ja.
1: En zonder te vragen had ze daar die chocoladekoekjes op. Dat staat ook in het boek van George Emerick.
0: Ja.
1: George was furieus. En ik vind, je kunt natuurlijk nog zo'n goede kunst maken. Maar als je dus niet van de koekjes van andere mensen gaat afblijven.
0: Nee, dat is dodelijk.
1: Ja, dat vind ik toch wel. Dat doet wel een heel hoop afbreuk aan mijn werk, hoor.
0: Ja, ja.
1: Dus,
0: ja, dat is jammer om dat te horen.
1: Het gaat altijd een beetje samen. Op het moment dat je mensen idealiseert.
0: Ja.
1: Dan hoor je dan weer zo'n verhaal. Dan denk je, ja.
0: Dat is helemaal weg, inderdaad. Ja, ja. Ja.
1: Ja.
0: Maar ik vind het wel een onderdeel van de plaat. Ja, het is, ja. Ja. Het geeft ook weer een hele andere kant van, moet ik dan zeggen, de Beatles of moet ik zeggen van John Lennon, ja. Alleen George en John hebben het samen gedaan, hè.
1: Ja.
0: Met Yoko natuurlijk ook, dat geloof ik ook wel, ja.
1: Ja.
0: Maar die Emmerich heeft er ook aan meegewerkt of zo, of niet?
1: Die
0: was toen ook al weg, ja.
1: Ik denk dat ze, ik weet niet of dat, of je van productie kan spreken, dat ze dat gewoon met elkaar hebben gedaan.
0: Ja.
1: De collages zijn natuurlijk op zich interessant altijd, hè? Collages. Als je er kijkt in de beeldende kunst met foto's of schilderijen, vind ik vaak heel erg boeiend. Geeft een soort extra lading.
0: Ja, klopt,
1: maar muziekcollages kennen we niet. Ja, dat begint dan in de hip-hop, hè? Dat collage-effect.
0: Dus en ik vind minimal muse vind ik ook een beetje collage-achtig hier, zo hoor.
1: Ja, dus.
0: Dat vind ik soms wel erg mooi, ja. Want het begin van dit nummer, number 9, vind ik ook zo erg mooi. Die toon, of zoals het uitgesproken wordt, vind ik erg mooi, ja.
1: Ja, ze gingen gewoon in de bibliotheek van EMI gingen ze struinen. Ja, en dat ze met soundchecks was dat of zo.
0: Want je hebt ook al gesteld dat nummer 9 voor John ook wel belangrijk was. Het cijfer 9.
1: Ja, Nine Dream is natuurlijk een heel mooi nummer van hem.
0: Ja.
1: One of the 909, er zit een paar...
0: En had hij ook niet gewoon tot nummer 9 of zo? Of?
1: Ja, er waren nog meer dingen. Ja, ja, dat zou kunnen. Iedereen
0: dat
1: heeft
0: ze misschien allemaal in verwerkt, ja. Ja.
1: Ja.
0: Maar misschien moeten we het ook als... nee, ik wil het niet te negatief als albumvullingen opschrijven, nee.
1: Dus een enorme strijd geweest over of ze dat... op dat album willen hebben. Want natuurlijk George Martin en Paul McCartney wilden het per se niet op het album.
0: Oké, okay,
1: Maar Lennon heeft toch... Ja, die was in die tijd zo strijdbaar. Die heeft het voor elkaar gekregen dat het... En wat ik zeg, hij was zo gek. Als het aan hem lag, hadden de Beatles nog een heel album gemaakt. Alleen met dit soort
0: dat
1: dingen.
0: Dat soort muziek inderdaad, ja. Nou, als laatste nog even over de Hoes. Waarom in godsnaam een titelloze plaat?
1: Ja.
0: En helemaal in het wit, een dubbele LP.
1: Ja, ben je daar iets over achter te weten gekomen?
0: Nee, eigenlijk niet. Nee. Ik weet wel dat er, ze zijn genummerd. Ik heb ook een album met een nummer erop.
1: Ja.
0: Best wel hoog, jammer genoeg. Maar nee, ik weet eigenlijk niet. Nee.
1: Ze hebben wel een, ik ben de naam even vergeten, een zeer gewaardeerde kunstenaar aangezocht. Om het concept te bedenken.
0: Okay.
1: En er is heel erg veel, er zit wel veel denkwerk in. Ook in het zwarte hoezen, zwarte binnenhoezen. Het aan de bovenkant erin steken. Dus ze hadden dus, het was natuurlijk niet de eerste gatefold, maar ze hebben wel een aantal nieuwe elementen proberen in te brengen.
0: Ah.
1: Het was natuurlijk het eerste Apple label, dat was fantastisch. Als je die schijven eruit haalde met die Apple, dat het helemaal wel hoe bijzonder dat was.
0: Zeker. En die mooie foto's ook, en die mooie poster erbij. Ja. Ja. Die vier grote foto's, ja. Een beetje A4-achtige foto's van de Beatles, ja.
1: Dus veel werk. Die man die hing ook in galleries, die dat artwork heeft, die hele, dat hele uiterlijk heeft bedacht, zijn naam nogmaals schiet me niet binnen.
0: Maar geef je hem nou niet te veel credits? Het is gewoon een wit iets.
1: Soms zit het, eigenlijk is wel grappig, dat minimalistische, het bijna conceptuele.
0: Oh.
1: Ik zou zeggen, het is een soort Yoko Ono invloed.
0: Ja, ja.
1: Dat je met subtiele dingen, dat embossed Beatles, dat het verhoogd erop gedrukt werd. Dat was natuurlijk, waren wel allemaal primeurs, hebben toch wel gezocht naar iets bijzonders.
0: Ja, ja, oké. Okay.
1: Lennon vond het allemaal wel goed, maar McCartney die was dus met Richard Hamilton bezig. Hoe gaat dat eruit zien? Hadden ze die poster hangen.
0: Ja.
1: Ze werd van hun alle vier gevraagd, stuur wat foto's. Dan gaat Richard Hamilton daar een poster van maken.
0: Ja.
1: Nou, poster vind ik iets meer voor meisjes van 16, maar het hoort er nu bij. En toen was die poster, ze was helemaal af, die collage, tussen Hamilton. Wat ik nu ga doen, dat is gewoon lucht in die collage brengen. Had hij allemaal witte snippers. En dan ging hij allemaal witte snippers aan toevoegen.
0: Okay,
1: en vond McCartney heel goed. Toen ging het wat ademen. Kun je zien aan die poster. Dat was dan het verhaal van de poster. Dat dus eerst gaat hij hem helemaal vol stoppen.
0: Ja.
1: En daarna gaat hij weer lucht gaat hij erin brengen.
0: Het hoort misschien erbij. Was het ook de eerste keer dat de albums genummerd werden. Of, hè?
1: Dat wel. Ja. Volgens mij wel.
0: Ook. Maar erg mooi album, ja. Staat hoog in mijn lijstje, inderdaad, ja.
1: En eigenlijk moet je, als je de craziness van het album wil pakken, moet je eigenlijk, en je zou zeggen, je hebt hier twee schijven.
0: Ja.
1: Welke wil je hebben? Zeg je voor het goede pak je natuurlijk de eerste schijf. Daar staan al die mooie nummers op, Dear Prudence en My Guitar en Obladi Obladi.
0: Heb je niet.
1: Maar voor het echte, de peper van het album, de spicy, het moeilijke, moet je eigenlijk de tweede schijf nemen.
0: Ja, zeker.
1: Zou ik kunnen zeggen, de eerste schijf is misschien bijna helemaal een normaal Beatle-album. Wel heel erg goed, maar er staan geen dingen op die je over wil slaan. Misschien Don't Pass Me By, maar in de tweede schijf komen dingen op, veel meer dingen die je over wil slaan. En het hele ding overslaan. Maar om wat wijzer te worden, om een ervaring te hebben, moet je eigenlijk die tweede schijf.
0: Ja, dat is.
1: Ze hebben er lang over nagedacht. Ze zijn er volgens mij een hele nacht mee bezig geweest om de sequencing te doen.
0: Oké. Okay. Nou goed, Piet, mag ik jou weer hartelijk bedanken voor deze mooie
1: Pim, ik moet er verhalen. Eventjes bekomen van al deze verhalen, maar jij ook bedankt. En het album is toch weer in mijn waardering gestegen.
0: Zeker. Tijdens het opnemen van deze uitzending, de eerste over de White Album, is het idee ontstaan om nog een tweede aflevering over de White Album te maken.
2: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 10 uur.
3: Door Almegens met het NOS Journaal. De Oekraïense minister van Defensie Fedorov is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov was net een half jaar in functie. Hij moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Op sociale media schrijft hij dat het een grote eer was om het Oekraïense volk te dienen als minister van Defensie. Maar hij zegt niets over de reden van zijn vertrek. Zelensky zei eerder dat hij vernieuwing wilde binnen het kabinet. Zondag werd ook al de premier weggestuurd. Ongeneeslijk

0: techbedrijf van Elon Musk kreeg vorig jaar een miljoenenboete opgelegd omdat het niet voldeed aan Europese regelgeving. Het belooft nu dat het meer informatie zal geven over reclames en dat de zoekfunctie wordt verbeterd. Nu krijgen onderzoekers gratis toegang tot bepaalde data. De Europese Commissie noemt de voorgestelde maatregelen een belangrijke stap in de goede richting. De politie in Den Haag heeft 4 verdachten aangehouden voor brandstichting en vernielingen vorige maand bij een kantoor van de gemeente. Hulpdiensten rukten toen uit na meldingen over een knal gevolgd door brand. Op dat moment was er niemand in het gebouw. Het weer, vanavond nog lang warm, vannacht blijft het droog en helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Sea of Love.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De Eindhovense burgemeester Dijsselbloem en Defensie hebben tijdens de herdenking van de Hercules-ramp excuses gemaakt voor de nasleep ervan. 15 juli 1996 stortte een militair toestel neer op vliegbasis Eindhoven. Hulpverleners wisten niet dat er een muziekkorps van de landmacht in het toestel zat. 34 inzittenden kwamen om het leven. Nabestaanden bleven zitten met vragen en kregen geen erkenning. De Oekraïense minister van Defensie Fedorov is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Maar zelf zegt Fedorov daar op sociale media niets over. Hij was net een half jaar in functie en moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Zondag werd ook al de premier weggestuurd. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen waardoor ongeneeslijk zieken in Frankrijk onder strenge voorwaarden hulp bij zelfdoding kunnen krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, waarna de regering besloot dat het Lagerhuis het laatste woord zou krijgen. De Europese Commissie noemt plannen van sociale medium X om transparantie

0: Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Sea of Love.

0: Eric Eazy-E Wright, and Tupac Shakur. Rest in peace, homies.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov was net een half jaar in functie. Hij moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Op sociale media schrijft hij dat het een grote eer was om het Oekraïense volk te dienen als minister van Defensie. Maar hij zegt niets over de reden van zijn vertrek. President Zelensky zei eerder dat hij vernieuwing wilde binnen het kabinet. Zondag werd ook al de premier van Oekraïne weggestuurd. In de baai van San Francisco bij de voormalige gevangenis Alcatraz is een plezierboot omgeslagen. Daarbij is iemand om het leven gekomen. 16 opvarenden zijn gered en 3 mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken naar de vermisten met boten, helikopters en duikers. Volgens getuigen was het water op het moment van het ongeluk wild, koud en was er een sterke stroming. De opvarenden waren aan boord van de boot in San Francisco voor een herdenkingsdienst. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren. Maar daar ging de rechtbank niet in mee. De finale van het WK voetbal gaat zondag tussen Argentinië en Spanje. In de tweede halve finale versloeg Argentinië vanavond Engeland met 2-1. Pas in de tweede helft werd het 1-0 voor Engeland. Maar in de slotfase van de wedstrijd wist Argentinië nog 2 keer te scoren. Afgelopen dag in de eerste halve finale werd Frankrijk uitgeschakeld door Spanje. Het weer. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden.

0: ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçaose vlag voer. Het schip zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de Amerikanen negeerde de tanker meerdere waarschuwingen en probeerde het schip de door de VS ingestelde blokkade van Iraanse havens te doorbreken. Een Amerikaans vliegtuig schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van het schip, waardoor het niet verder kon varen. De VS blokkeert de straat van Hormuz sinds dinsdagavond om schepen van en naar Iraanse havens tegen te houden. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de tramrails, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen waardoor ongeneeslijk zieken in Frankrijk onder strenge voorwaarden hulp bij zelfdoding kunnen krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, maar de Franse regering maakte toen gebruik van een regel in de grondwet, waardoor de goedkeuring van de Senaat niet meer nodig is. De finale van het WK voetbal gaat zondag tussen Argentinië en Spanje. In de tweede halve finale versloeg Argentinië afgelopen avond Engeland met 2-1. Pas in de tweede helft werd het 1-0 voor Engeland. Maar in de slotfase van de wedstrijd wist Argentinië nog 2 keer te scoren. Het weer. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 2 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçao's vlag voer. Het schip, de Belma, zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de VS probeerde het schip door de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens te komen en negeerde het meerdere waarschuwingen. De VS schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van de Belma, waardoor het niet verder kon varen. Waarschijnlijk gebruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de tramrails waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. In de baai van San Francisco, bij de voormalige gevangenis Alcatraz, is een plezierboot omgeslagen. Daarbij is iemand om het leven gekomen. 16 opvarenden zijn gered en 3 mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken naar de vermisten met boten, helikopters en duikers. Volgens getuigen was het water op het moment van het ongeluk wild, koud en was er een sterke stroming. De opvarenden waren aan boord van de boot in San Francisco voor een herdenkingsdienst. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren. Maar daar ging de rechtbank niet in mee. Het weer vannacht blijft droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag vrij zonnig, maar in het noorden ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.